0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
4: Ik ben Roland Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
6: Tennis. Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Beachport Radio Live.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol Beachport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook footvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, we gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvragen traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels, zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje eigenlijk relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mocht worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving. Daar merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen, zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigt het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Nou, footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor een sport is dat?
2: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden, waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een voetvolleyprogramma Live After Football, waar ze ook voetvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam die echt serieus goed kunnen voetvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan, dan kan je bij het voetvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Live.
2: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben, waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben. Maar waarbij ook juist de recreante voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat footvolley toernooien door het land heen. En er zijn genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2-2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4-4 zijn bij ons.
1: Ja, en is dat goed dat je dat aanstipt? Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis, de KNLTB Beachtennis Tour en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Dus die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven. Dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4 tegen 4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van en daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4-4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Dat levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekend. Dat we twee weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon twee weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we inderdaad twee weekenden Almere hebben staan. Twee weekenden Huizen. In Hoek van Holland staan we twee weekenden. En dan wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voeg de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de Tour, het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
2: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Maar net als Scheveningen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand gaan we weer naar Ameland inderdaad. Het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker... Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer?
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meeste. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. Ja, we hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag, omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag, die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt ja, een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en voetvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker. Gaan we dat dit jaar ook doen? We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi, een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in voetvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk ja, 360 graden in een kooi kan je sporten. Die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van Cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? Ja, we hebben dit jaar steken we ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zo meteen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap Roundnet, het spijkbal. En dat, ja, die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Live Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie. De linkjes naar de inschrijfformulieren. Want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met nou in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu hebben we net mooi 2, 3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het ja, iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er nog daarna nog 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Life?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. Nee, mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Live evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt. En dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door. Elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd alweer.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu vol mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan. Dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja, maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoelrugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer, wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker, en vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club, ja, dan doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En rolstoelrugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport. Hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle. Want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of hun in hoofd kruipen.
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofdpunten
2: Het uitgaan. Brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Nou, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK, dus.
2: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou de sport met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. Toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel, maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En dan kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk ik echt bij jezelf, ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren, dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram.
2: Ja, zeker,
1: lekker,
2: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snel borden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje de, ja, dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt, ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, wat je, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, ja, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders de moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. En dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, dat zit wel iets, dat zit wel iets, ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30... om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is... Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische... een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel... support voor nodig, want vanuit de Nederlandse bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationale teams op te boksen, maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten,

0: heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer studenttopsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen, maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar?
2: Nou, dat leverde verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het USC. Het bestaat nu 50 jaar. Ooit volgens mij begonnen ergens ver weg op een hele andere plek. Maar inmiddels te vinden op het Science Park daar zo. En een grote ontwikkeling doorgemaakt, hè?
2: Ja, nogal. Het begon op de Boelenlaan. En dat is natuurlijk voor Amsterdammers een bekende plek, omdat de vuur daar ook vlakbij is. En daar heeft de UvA ooit een sportcentrum gebouwd met sporthallen en andere zalen. Een flink groot project. En daar heeft het jarenlang gezeten. En het is altijd toch een beetje verwarrend geweest, want ons sportcentrum is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te verplaatsen naar de huidige locatie. En dat is het Science Park, wat op zich wat dat betreft veel logischer is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zoal? Want het is vrij breed, hè?
2: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam. Waaronder vier gyms, maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness en wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark, dat ligt naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam. West, Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op de Droeters-eiland.
1: Nou, dus heel veel verschillende plekken waar dus studenten samenkomen om te sporten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want we hebben het nu over een topsportdeel ook natuurlijk in de intro. Maar het is veel meer dan alleen dat natuurlijk.
2: Ja, voor ons is topsport eigenlijk een heel klein deel van ons pakket. We richten ons vooral op de breedte sport. We vinden het heel belangrijk dat studenten naast hun studie heel laagdrempelig kunnen sporten. En vooral ook laagdrempelig kunnen kennismaken met heel veel verschillende sporten. Om te kijken wat zij leuk vinden en daar ook veel ervaring op doen in verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.
1: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
2: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Dus dat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen. Worden gesubsidieerd door de universiteit. Voornamelijk studenten kunnen daaraan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet studenten kunnen meedoen aan de sportprogramma's, zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief en studenten worden gesubsidieerd. Dus die betalen een klein tariefje.
1: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het voor studenten mogelijk maken om laagdrempelig aan sport te doen. Maar ook dat je elkaar buiten het studieverband ook kunt ontmoeten en banden kunt opbouwen, vriendschappen kan opbouwen, relaties kan aangaan en jezelf kan ontwikkelen.
1: Zit er natuurlijk wel een klein topsportdeel aan. Want er zijn natuurlijk ook gewoon verschillende topsportverenigingen die bij jullie trainen. Maar ook topsporters, hè, die student zijn. Ik noem even een Sergio Joro, Tom de Boer, Kira Lambrink. Zijn allemaal inmiddels bekende atleten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
2: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we dus zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam, die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt, dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit, want dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
1: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je... Kijk, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook topsporters ook bij jullie actief zijn?
2: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, het is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
1: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
2: Ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
1: Ja, want neem aan, daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
2: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor de studenten heel veel te kiezen valt. Dus het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state of the art is. En vooral ook betaalbaar.
1: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan. Wat springt er voor jou bovenuit?
2: Nou, ik denk dat wat de situatie met name in Amsterdam uniek maakt ten opzichte van andere studentensteden is dat we veel vestigingen hebben verspreid over de stad. Dus wij willen eigenlijk proberen om sport aan te bieden op de plekken waar studenten ook zijn. De Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld, alleen al is al verspreid over meerdere locaties in Amsterdam. En zeker met de nieuwe vestiging straks op het Roeters Eiland, zitten we ook op de meest belangrijke plekken waar ook studenten zijn. Ik denk dat wel heel mooi is. Plus dat we natuurlijk gestegen zijn naar een deelname van meer dan 20.000 deelnemers op jaarbasis.
1: Nou, dat zijn prachtige aantallen die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
2: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum doen we elke 50ste dag van dit jaar hebben we door wat speciaals. Dan binnen al onze 4 fitnesscentra staat er dan een DJ en dan verstoppen we een gouden dumbbell en degene die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje en dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
1: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of nou, niet aansluitend, ja, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
2: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. Dat kan ook eigenlijk niet, want de GNSK legt zo'n groot beslag op onze faciliteiten. dat het eigenlijk niet tegelijkertijd kan.
1: Maar even snel uitgerekend, elke 50ste dag van het jaar betekent denk ik al dat we er nou, in ieder geval al twee gehad hebben met dag 50 en dag 100. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat is gewoon heel erg leuk. We krijgen hele leuke positieve reacties van studenten. Ja, die verwachten het ook niet echt. En dan is er toch een klein feestje in de fitness. En er valt nog een prijsje te verdienen. En ook in elke periode van 50 dagen doen we een fitness challenge waar mensen aan mee kunnen doen. En alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
1: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat Groot Nederlands Studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het, zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt Groot Nederlands Studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker. Maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten. Maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit. Plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. En verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
1: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
2: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters, die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
1: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
2: Ja, wat ik het leukste vind is toch dat dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij, dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. He, er wordt wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport. Maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
1: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel Studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
2: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van twee universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
1: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het Groot Nederlands Studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
2: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Total Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie. En ja, we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor.
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo?
2: Ook niet dichtbij. Nee. Zeker niet. Maar ja, we moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan. Dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer. Dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja. Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het... ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen... Tijdens kerst, toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe en dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training, 3 kilometer, ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja, maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? En het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel. En dan denk ik echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
3: Ja.
2: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Hey, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer, wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker, en vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Ja, het kan dus echt nou ja, voor veel mensen veel betekenen en hun eigenlijk hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, klopt, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4 tegen 4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoofdpunten
2: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat zou ik van in.
3: En dan zeg, Colombia gaat naar het WK, dus.
2: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent?
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: Nou, het mooie is, ik drink niet.
3: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, van, ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren, dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker, zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En ja, je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of was dat, heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja, ja, ja.
2: Goed, ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Nou ah, ja, ja, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, ja, dat is vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Damloop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, dan moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten. En soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey. Ik doe, dus ga de sportschool in. Maar grote Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd. Hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja, zijn we
1: natuurlijk ook
3: wel. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè? Je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè? Dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Kamsdam Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar die allemaal... Waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom Haag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken. Ja, dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Goal Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sportkorte vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja, ja,
2: goed,
1: ja.
2: Ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is wel goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie echt een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is het de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Ja, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loopt zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja, zijn we
1: natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren hoor. Dus,
1: ja. Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer nog gevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger. Omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat was een beetje voor mij dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want dat is dan Natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar Dam tot Damloop kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Beachport Radio Live.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol Beachport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook footvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, we gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvragen traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels, zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje eigenlijk relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mocht worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving, daar merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen, zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigde het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Ja, footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor sport is dat?
2: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden. Waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een voetvolleyprogramma Live After Football. Waar ze ook voetvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam die echt serieus goed kunnen voetvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan, dan kan je bij het voetvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Life.
2: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben, waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben. Maar waarbij ook juist de recreante voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat voetvolleytoernooien door het land heen. En er zijn ja, genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2 tegen 2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4 tegen 4 zijn bij ons.
1: Ja, nu is dat goed dat je dat aanstipt. Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis, de KNLTW Beachtennis Tour en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven. Dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4 tegen 4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van. En daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4 tegen 4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het nou ja, wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal nou ja, dubbele weekenden. Het levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden, dat we 2 weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op ja, eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon 2 weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we na 2 weekenden Almere hebben staan, 2 weekenden Huizen. In Hoek van Holland staan we 2 weekenden. En dan wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de tour. Het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
2: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Maar net als Scheveningen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand, gaan we weer naar Ameland. Inderdaad, het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker. Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer?
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meeste eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. Ja, we hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag, omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag, die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en footvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker gaan we dat dit jaar ook doen. We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi, een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in voetvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk 360 graden in een kooi kan je sporten. Die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van Cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? Nou ja, we hebben dit jaar steken we ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zometeen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het trouwens zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap Roundnet, het spijkbal. En die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Life Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie. De linkjes naar de inschrijfformulieren, want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met strandsport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu hebben we net mooi 2, 3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er nog daarna nog 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Life?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. Mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Live evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt. En dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door. Elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd, Hoi.
0: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Jelmer Denneman en Nick Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en ja, we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor.
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo?
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. Maar ja, we moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. En volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis? Of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? En het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten.

0: schatten van hoe een bal rolt. En waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
1: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. En ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
0: Nou ja, mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun... Want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
1: Hey, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
0: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
2: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
0: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle... want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of hun in hoofd kruipen.
1: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
0: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
1: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoogtepunten
0: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
1: Ja.
0: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
2: Nou, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
0: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld. Maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd. En die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten. En daar voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd. En heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan. Dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
2: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
0: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
1: En dan zeg, Colombia gaat naar het WK, dus...
0: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
1: Ja.
0: Dus dat is heel mooi.
1: En... Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
0: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moesten. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
1: Ja.
0: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
2: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
0: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
2: kijk.
0: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
2: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
0: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
0: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
1: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
0: Nou, het mooie is, ik drink niet.
1: Maar 0.0 is ook niet drinken.
0: Nee, dat is waar. Maar ja, ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
2: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
0: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar... we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En ja, toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even en dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en ja, was gewoon een hele shock. En wij hopen dus ja, dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. Wij kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
1: Ja, ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
0: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
0: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk ik echt bij jezelf, van, ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren, dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. nou ja, het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
2: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
2: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker, zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk nou ja, iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
0: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland nog wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linze. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar er is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haard te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. Volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Nou, ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden. Dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan. Maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht. Want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant. Of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team DS, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70 en die gaat... Ja, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste, waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog en wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. En ja, dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk, omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij

0: zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan daardoor, mede daardoor, over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
0: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer student-topsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen. Maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar.
2: Nou, dat levert er verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het USC. Het bestaat nu 50 jaar. Ooit volgens mij begonnen ergens ver weg op een hele andere plek. Maar inmiddels te vinden op het Science Park daar zo. En een grote ontwikkeling doorgemaakt, hè?
2: Ja, nogal. Het begon op de Boelenlaan. En dat is natuurlijk voor Amsterdam is een bekende plek, omdat de vuur daar ook vlak bij is. En daar heeft de UvA ooit een sportcentrum gebouwd met sporthallen en andere zalen. Flink groot project. En daar heeft het jarenlang gezeten. En het is altijd toch een beetje verwarrend geweest, want ons sportcentrum is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te verplaatsen naar de huidige locatie. En dat is het Science Park, wat op zich wat dat betreft veel logischer is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zo al? Want het is vrij breed, hè?
2: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam. Waaronder vier gyms, maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness en wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark, dat ligt naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam. Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op de Routers Eiland.
1: Nou, dus heel veel verschillende plekken waar dus studenten samenkomen om te sporten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want we hebben het nu over een topsportdeel ook natuurlijk in de intro. Maar het is veel meer dan alleen dat natuurlijk.
2: Ja, voor ons is topsport eigenlijk een heel klein deel van ons pakket. We richten ons vooral op de breedte sport. We vinden het heel belangrijk dat studenten naast hun studie heel laagdrempelig kunnen sporten. En vooral ook laagdrempelig kunnen kennismaken met heel veel verschillende sporten. Om te kijken wat zij leuk vinden en daar ook veel ervaring op doen in verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.
1: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
2: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Dus dat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen. Worden gesubsidieerd door de universiteit. Voornamelijk studenten kunnen daaraan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet-studenten kunnen meedoen aan ons sportprogramma, zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief en studenten worden gesubsidieerd. Dus die betalen een klein tariefje.
1: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het voor studenten mogelijk maken om laagdrempelig aan sport te doen. Maar ook dat je elkaar buiten het studieverband ook kunt ontmoeten en banden kunt opbouwen, vriendschappen kan opbouwen, relaties kan aangaan en jezelf kan ontwikkelen.
1: Zit er natuurlijk wel een klein topsportdeel aan. Want er zijn natuurlijk ook gewoon verschillende topsportverenigingen die bij jullie trainen. Maar ook topsporters hè, die student zijn. Ik noem even een Sergio Joro, Tom de Boer, Kira Lambrink. Zijn allemaal toch inmiddels bekende atleten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
2: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we dus zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam, die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt, dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit. Dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
1: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je... Kijk, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook topsporters ook bij jullie actief zijn?
2: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, het is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
1: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
2: Ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
1: Ja, want neem aan, daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
2: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor studenten heel veel te kiezen valt. Dus het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state of the art is. En vooral ook betaalbaar.
1: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan. Wat springt er voor jou bovenuit?
2: Nou, ik denk dat wat de situatie met name in Amsterdam uniek maakt ten opzichte van andere studentensteden is dat we veel vestigingen hebben verspreid over de stad. Dus wij willen eigenlijk proberen om sport aan te bieden op de plekken waar studenten ook zijn. De Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld alleen al is al verspreid over meerdere locaties in Amsterdam. En zeker met de nieuwe vestiging straks op het Rutgers Eiland zitten we ook op de meest belangrijke plekken waar ook studenten zijn. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Plus dat we natuurlijk gestegen zijn naar een deelname van meer dan 20.000 deelnemers op jaarbasis.
1: Nou, dat zijn prachtige aantallen die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
2: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum doen we elke 50ste dag van dit jaar hebben we door wat speciaals. Dan hebben we in al onze 4 fitnesscentra staat er dan een DJ en dan verstoppen we een gouden dumbbell en degene die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje en dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
1: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of niet aansluitend, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
2: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. Dat kan ook eigenlijk niet, want de GNSK legt zo'n groot beslag op onze faciliteiten. dat het eigenlijk niet tegelijkertijd kan.
1: Maar even snel uitgerekend, elke 50ste dag van het jaar betekent denk ik al dat we er in ieder geval al twee gehad hebben met dag 50 en dag 100. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat is gewoon heel erg leuk. We krijgen hele leuke positieve reacties van studenten. Ja, die verwachten het ook niet echt. En dan is er toch een klein feestje in de fitness. En er valt nog een prijsje te verdienen. En ook in elke periode van 50 dagen doen we een fitness challenge waar mensen aan mee kunnen doen. En alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
1: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat groot Nederlands studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het is zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt groot Nederlands studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker. Maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten. Maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit. Plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. En verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
1: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
2: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters. Die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
1: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
2: Wat ik het leukste vind is toch dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij. Dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. He, er wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport. Maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
1: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
2: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van twee universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
1: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het Groot Nederlands Studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
2: Heel graag gedaan.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK zit nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Nee, zeker niet. Maar we moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan. Dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is nog het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis? Of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4 tegen 4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoogtepunten
2: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalve in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK. Dus,
2: ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk je nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: is... Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Frens gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En dan heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer 1. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar... we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks meer even minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf van ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mee. Ja, roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker, zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Cor Denneman en Nick Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Groemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Groeman. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt Sport. Met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: iets
1: ja,
2: goed,
1: ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie ook een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is het de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk,

0: je doet ook mee, maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
2: Ja, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Damloop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
2: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Lieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
0: Ja,
2: startticket?
0: Het is zo dat als de Dam tot Damloop inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam tot Damloop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe, dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam tot Damloop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
1: Ik zit nu op de 520.
0: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
2: Absoluut.
0: Ja,
2: absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
1: Ja, zijn we
2: natuurlijk ook.
0: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
2: nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
1: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
2: kom je er vanzelf.
0: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
2: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
1: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
2: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
1: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
0: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
1: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
2: Nee, precies. Maar je zei al, die Dam tot Damloop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Damloop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
1: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
2: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Damloop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
1: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
2: En waar zijn die 6 halve marathons?
1: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
0: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
1: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
0: Ja.
1: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
0: Ja.
1: Dat lijkt me wel echt.
2: Het is de mooiste, hè?
1: Ze zeggen het, hè? Ja.
2: Maar Dam tot Damloop kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
2: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
1: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
0: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
1: Ja,
0: dus bij deze.
1: Ja, nou leuk.
2: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
1: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: catch my breath. Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, nou, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staf van Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè? Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staf van Olsen is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032... Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sport Radio Live.

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Wel?
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Aileen Groenman. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
0: Nou, ik ben dus Aileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
2: Druk bestaan.
0: Ja. Ja.
2: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
0: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
2: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Genekets met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
0: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja. Op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
0: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
0: Wel
1: ja,
0: goed, ja,
1: ja, ja.
0: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
0: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
2: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
0: nee,
2: hockey?
0: Nee.
2: En doe je het echt met één arm?
0: Ja.
2: Ja. Ja, dat is goed. En hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
0: Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
0: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
2: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
0: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
0: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
0: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
2: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
0: Ja, dat is wel de eerste keer.
2: En die afstand ook?
0: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
2: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
0: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
2: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
0: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Dam loopje heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon...

0: bij Dam ook zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is ook altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
0: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
2: Ja,
0: startticket?
2: Het is zo dat als de Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam-to-Damloop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook al heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
1: Ik zit nu op de 520.
2: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
0: Absoluut.
2: Ja,
0: absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
1: Ja,
0: zijn we natuurlijk ook.
2: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus.
0: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
1: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam-to-Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
0: kom je er vanzelf.
2: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam-to-Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
0: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè? Je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè? Dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
1: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
0: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
1: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
2: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
1: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
0: Nee, precies. Maar je zei al, die Dam-to-Damloop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam-to-Damloop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van, ja, die moet ik lopen?
1: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dat eigenlijk, denk ik.
0: Ja, want dat is dan... Natuurlijk, ja, Dam-to-Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand? Waar je denkt van, als ik die Dam-to-Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze.
1: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
0: En waar zijn die zes halve marathons?
1: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog drie. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
2: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
1: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
2: Ja.
1: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
2: Ja.
1: Dat lijkt me wel echt.
0: Het is de mooiste, hè?
1: Ze zeggen het, hè? Ja.
0: Maar Dam tot Damloop kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
0: Dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
1: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
2: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom graag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken. Ja, dus bij deze.
1: Ja, nou leuk.
0: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
1: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
4: Let me tell you.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Beachport Radio Live.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol Beachport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook footvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Hoi, ja, hoi. We gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvragen traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels. Zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mocht worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving. Dan merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigde het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Ja, footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor een sport is dat?
2: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden. Waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een voetvolleyprogramma Live After Football. Waar ze ook voetvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam die echt serieus goed kunnen voetvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan, dan kan je bij het voetvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een
2: En
1: spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Life.
2: ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben, waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben, maar waarbij ook juist de recreante voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat voetvolleytoernooien door het land heen. En er zijn ja genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2 tegen 2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4 tegen 4 zijn bij ons.
1: Ja, nu is dat goed dat je dat aanstipt. Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis de KNLTW Beachtennis Tour en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven, dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4 tegen 4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van. En daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4 tegen 4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Dat levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden, dat we 2 weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op ja, eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon 2 weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we na 2 weekenden Almere hebben staan, 2 weekenden Huizen. In Hoek van Holland staan we 2 weekenden. En daar wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de tour. Het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
2: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Maar net als Scheveningen vergeten. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand, gaan we weer naar Ameland, inderdaad. Het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker. Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer?
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meeste eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. Ja, we hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag, omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag. Die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en voetvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker gaan we dat dit jaar ook doen. We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi, een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in voetvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk ja, 360 graden in een kooi kan je sporten. Die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? Nou ja, dit jaar steken we ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zometeen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het trouwens zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap roundnet, het spijkbal. En ja, die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Live Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie, de linkjes naar de inschrijfformulieren. Want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu hebben we net mooi 2, 3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er nog daarna nog 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Live?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. Nee, mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Live evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt. En dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar nou ja, eigenlijk de hele zomer door elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd, hoor. All Sports Radio Live. Please.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Ja, dankjewel. Ja, het was een goede prestatie. En ja, we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En ja, we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus ja.
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, we moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar dus, ook niet dichtbij of zo.
0: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. Maar ja, we moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
0: En ja, we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen. Ja, gewoon, ja.
1: Lekker bezig zijn.
0: Lekker bezig zijn samen.
2: Ja. Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En ja, dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van eigenlijk van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
0: Nou, voor mij persoonlijk is het, ja, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. En nou ja, volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
2: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
0: Nou ja, eigenlijk toen de tijd wel.
2: Ja?
0: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En ja, dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ja, ging ik naar de training 3 kilometer, ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
0: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
2: Ja.
0: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. Ja, de eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
2: Ja.
0: En wat moet ik doen? En ja, het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
2: Nee.
0: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
2: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus nee, het is een indrukwekkende sport. En ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
0: Nou ja, mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
2: Ja.
0: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun... Want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
2: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
0: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt.

0: hard. Op wat lager niveau dan ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport. Hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
0: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle. Want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of in hun hoofd kruipen.
2: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met jullie spelen team is met?
0: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
2: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
1: Dan kan je de hoofdpunten
0: Het
1: uitgaan.
0: Brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
2: Ja.
0: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Nou, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
0: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
0: Ja, zeker. Ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
2: En dan zeg Colombia gaat naar het WK, dus.
0: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
2: Ja.
0: Dus dat is heel mooi.
2: Maar wat doet het nou, de sport, met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of...
0: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olifrens gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
2: Ja.
0: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen. Mensen die erbij komen. Mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen. Om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
0: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
0: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
0: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
0: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer 1. Dus,
2: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
0: het mooie is, ik drink niet.
2: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
0: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
0: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
2: Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
0: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
2: Ja.
0: Dus die zijn echt heel goed. Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want in Nederland hebben wij gewoon die ik sporten en we hebben fondsen. En dan kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf. Ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mee. Ja, roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker zeker. Man, lekker. Nou top, ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
0: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start en komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar het is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Gran Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer studenttopsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen. Maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar.
2: Nou, dat leverde verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het USC. Het bestaat nu 50 jaar. Ooit volgens mij begonnen ergens ver weg op een hele andere plek. Maar inmiddels te vinden op het Science Park daar zo. En een grote ontwikkeling doorgemaakt, hè?
2: Ja, nogal. Het begon op de Boelenlaan. En dat is natuurlijk voor Amsterdammers een bekende plek, omdat de vuur daar ook vlakbij is. En daar heeft de UvA ooit een sportcentrum gebouwd met sporthallen en andere zalen. Een flink groot project. En daar heeft het jarenlang gezeten. En het is altijd toch een beetje verwarrend geweest, want ons sportcentrum is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te verplaatsen naar de huidige locatie. En dat is het Science Park, wat op zich wat dat betreft veel logischer is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zoal? Want het is vrij breed, hè?
2: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam. Waaronder vier gyms, maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness en wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark, dat ligt naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam. Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op de Troeters-eiland.
1: Nou, dus heel veel verschillende plekken waar dus studenten samenkomen om te sporten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want we hebben het nu over een topsportdeel ook natuurlijk in de intro. Maar het is veel meer dan alleen dat natuurlijk.
2: Ja, voor ons is topsport eigenlijk een heel klein deel van ons pakket. We richten ons vooral op de breedte sport. We vinden het heel belangrijk dat studenten naast hun studie heel laagdrempelig kunnen sporten. En vooral ook laagdrempelig kunnen kennismaken met heel veel verschillende sporten. Om te kijken wat zij leuk vinden en daar ook veel ervaring op doen in het verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.
1: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
2: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Zodat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen. Worden gesubsidieerd door de universiteit. Voornamelijk studenten kunnen daaraan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet studenten kunnen meedoen aan de sportprogramma's, zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief en studenten worden gesubsidieerd. Dus die betalen een klein tariefje.
1: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het voor studenten mogelijk maken om laagdrempelig aan sport te doen. Maar ook dat je elkaar buiten het studieverband ook kunt ontmoeten en banden kunt opbouwen, vriendschappen kan opbouwen, relaties kan aangaan en jezelf kan ontwikkelen.
1: Zit er natuurlijk wel een klein topsportdeel aan. Want er zijn natuurlijk ook gewoon verschillende topsportverenigingen die bij jullie trainen. Maar ook topsporters hè, die student zijn. Ik noem even een Sergio Joro, Tom de Boer, Kira Lambrink. Zijn allemaal inmiddels bekende atleten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
2: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we dus zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam, die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt, dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit. Dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
1: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je. Oké, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook topsporters ook bij jullie actief zijn?
2: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, het is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
1: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
2: Ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
1: Ja, want neem aan, daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
2: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor studenten heel veel te kiezen valt. Dus het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state of the art is. En vooral ook betaalbaar.
1: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan. Wat springt er voor jou bovenuit?
2: Nou, ik denk dat wat de situatie met name in Amsterdam uniek maakt ten opzichte van andere studentensteden, is dat we veel vestigingen hebben verspreid over de stad. Dus wij willen eigenlijk proberen om sport aan te bieden op de plekken waar studenten ook zijn. De Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld alleen al is al verspreid over meerdere locaties in Amsterdam. En zeker met de nieuwe vestiging straks op het Rutgers Eiland zitten we ook op de meest belangrijke plekken waar ook studenten zijn. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Plus dat we natuurlijk gestegen zijn naar een deelname van meer dan 20.000 deelnemers op jaarbasis.
1: Nou, dat zijn prachtige aantallen die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
2: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum doen we elke 50ste dag van dit jaar doen we wat speciaals. Dan hebben we in al onze 4 fitnesscentra staat er dan een DJ en dan verstoppen we een gouden dumbbell en degene die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje en dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
1: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of nou, niet aansluitend, ja, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
2: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. Dat kan ook eigenlijk niet, want de GNSK legt zo'n groot beslag op onze faciliteiten. dat het eigenlijk niet tegelijkertijd kan.
1: Maar even snel uitgerekend, elke 50ste dag van het jaar betekent denk ik al dat we er nou, in ieder geval al twee gehad hebben met dag 50 en dag 100. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat is gewoon heel erg leuk. We krijgen hele leuke positieve reacties van studenten. Ja, die verwachten het ook niet echt. En dan is er toch een klein feestje in de fitness. En er valt nog een prijsje te verdienen. En ook in elke periode van 50 dagen doen we een fitness challenge waar mensen aan mee kunnen doen. En alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
1: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat Groot Nederlands Studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het, zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt Groot Nederlands Studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker. Maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten. Maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit. Plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. En verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
1: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
2: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters, die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
1: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
2: Wat ik het leukste vind is toch dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij. Dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. He, er wordt wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport. Maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
1: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel Studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
2: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van twee universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
1: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het Groot Nederlands Studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
2: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC-evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en 3 Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De 3 clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. En in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij koopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed,
1: ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is wel goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. Een PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is het de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Damloopje heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, ja, dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Damloop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam te Damloop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja, zijn we
1: natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus, ja.
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer door.

0: hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan, om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
1: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben, in welke vorm dan ook.
0: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
1: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe. En ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 16 jaar. En hardlopen ook al heel lang, dus.
2: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
1: Ja, nou, dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
0: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die dam tot dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die dam tot dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
1: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
0: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
1: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
0: En waar zijn die zes halve marathons?
1: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
2: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
1: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
2: Ja.
1: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
2: Ja.
1: Dat lijkt me wel echt.
0: Het is de mooiste, hè?
1: Ze zeggen het, hè, ja.
0: Maar die dam tot dam loop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
0: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
1: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
2: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom graag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
1: Ja,
2: dus bij deze.
1: Ja, nou leuk.
0: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Dam loop.
1: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
4: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
5: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
6: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live. Welcome.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus en in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles

0: Dus Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen. Want de speculatie is dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen. Die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen. En die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull-auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1-auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1-auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
0: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal, zoals net ook al, terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil, met name in de Verenigde Staten, want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag, maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar en het is. Voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Het is zelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen, zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af. En die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig. Want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir. En zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Ik haal zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1-team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale, waarin twee Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Muñoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de

0: groene kaart, wie verdient de complimenten, wie moet even opletten. Frank, over wie gaat dat deze week?
1: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de twee potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de tweede keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. Niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid. En ook voor José Mourinho. En ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen. Naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegstel spel, en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
0: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
1: Ja, en zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
0: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
1: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En Dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat we natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast, waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
0: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
6: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Beachport Radio Live.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol Beachport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook footvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, we gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvragen traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels, zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mocht worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving. Daar merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen, zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigt het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Nou, footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor een sport is dat?
2: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden, waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een voetvolleyprogramma Live After Football, waar ze ook voetvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam die echt serieus goed kunnen voetvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan, dan kan je bij het voetvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Life.
2: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben, waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben. Maar waarbij ook juist de recreanten, voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat voetvolleytoernooien door het land heen. En er zijn ja, genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2-2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4-4 zijn bij ons.
1: Ja, en is dat goed dat je dat aanzet? Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis, de KNLTB Beachtennis Tour en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven. Dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4 tegen 4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van. En daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4 tegen 4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Dat levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden. Dat we twee weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon twee weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we inderdaad twee weekenden Almere hebben staan. Twee weekenden Huizen. In de Hoek van Holland staan we twee weekenden. En dan wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de Tour, het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
2: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Maar net als Scheveningen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand gaan we weer naar Ameland inderdaad. Het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker... Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer?
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meeste eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. Ja, we hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag, omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag, die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en voetvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker. Gaan we dat dit jaar ook doen? We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi, een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in voetvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk ja, 360 graden in een kooi kan je sporten. Die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van Cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? Ja, we hebben dit jaar steken we ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zo meteen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap roundnet, het spijkbal. En die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Live Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie. De linkjes naar de inschrijfformulieren, want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met nou in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu hebben we net mooi 2, 3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het ja, iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er daarna nog 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Life?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. Mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Live evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt. En dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door. Elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd alweer.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus.
1: Want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja, gewoon.
1: Lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen

0: ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Oké. Rolstoelrugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. En volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
1: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
0: Eigenlijk toen de tijd wel.
1: Ja?
0: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis? Of was dat ding stuk?
0: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of 2 eigenlijk.
2: Ja.
0: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
2: Ja.
0: En wat moet ik doen? En het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk ik echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
2: Nee.
0: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
1: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. En ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
0: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun... Want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoelrugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
1: Het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
0: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie.
2: Ja.
0: Mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En rolstoelrugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf.
2: Ja.
0: Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
0: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle... want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of hun in hoofd kruipen.
1: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
0: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
1: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
0: Dan kan je
1: de hoofd.
0: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar er zijn nog heel veel goede anderhalve in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
1: Ja.
0: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
3: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
0: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien, eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld. Maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd. En die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten. En dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd. En heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan. Dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
3: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
0: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
1: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK. Dus,
0: ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
1: Ja.
0: Dus dat is heel mooi.
1: Maar wat doet het nou, de sport, met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of
0: is het... Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Frens gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester, dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan en ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk, ga gewoon naar een club, heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben en kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel, wordt veel van je gevraagd, veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
1: Ja.
0: Je kan niet elke baan nemen, omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast, ja, het is gewoon zo'n mooie sport die ontwikkelt. Elke keer. Dingen die erbij komen. Mensen die erbij komen. Mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen. Om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
3: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
0: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
3: Kijk, kijk.
0: Dus wij hadden al vanaf het begin al zeg maar een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
3: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
0: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
3: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
0: Ja, zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer 1. Dus,
1: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
0: Nou, het mooie is, ik drink niet.
1: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
3: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
0: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
1: Ja, ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
0: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
2: Ja.
0: Dus die zijn echt heel goed. Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia, ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, en dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mee. Roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
3: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
3: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram.
0: Ja, zeker.
3: Lekker,
0: zeker.
3: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
0: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

0: All Sports Radio. Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
5: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië. Want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé-ski-team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel... Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt... klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat zijn. Nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig. Want vanuit de Nederlandse bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationale teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja, zeker omdat... Je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer studenttopsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen, maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar?
2: Nou, dat leverde verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het USC. Het bestaat nu 50 jaar. Ooit volgens mij begonnen ergens ver weg op een hele andere plek. Maar inmiddels te vinden op het Science Park daar zo. En een grote ontwikkeling doorgemaakt, hè?
2: Ja, nogal. Het begon op de Boelenlaan. En dat is natuurlijk voor Amsterdammers een bekende plek, omdat de vuur daar ook vlakbij is. En daar heeft de UvA ooit een sportcentrum gebouwd met sporthallen en andere zalen. Een flink groot project. En daar heeft het jarenlang gezeten. En het is altijd toch een beetje verwarrend geweest, want ons sportcentrum is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te verplaatsen naar de huidige locatie. En dat is het Science Park, wat op zich wat dat betreft veel logischer is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zoal? Want het is vrij breed, hè?
2: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam. Waaronder vier gyms, maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness en wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark, dat ligt naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam. West, Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op de Troeteseiland.
1: Nou, dus heel veel verschillende plekken waar dus studenten samenkomen om te sporten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want we hebben het nu over een topsportdeel ook natuurlijk in de intro. Maar het is veel meer dan alleen dat natuurlijk.
2: Ja, voor ons is topsport eigenlijk een heel klein deel van ons pakket. We richten ons vooral op de breedte sport. We vinden het heel belangrijk dat studenten naast hun studie heel laagdrempelig kunnen sporten. En vooral ook laagdrempelig kunnen kennismaken met heel veel verschillende sporten. Om te kijken wat zij leuk vinden en daar ook veel ervaring op doen in verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.

0: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
1: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Zodat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen worden gesubsidieerd door de universiteit. Voornamelijk studenten kunnen daar aan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet-studenten kunnen meedoen aan de sportprogramma's. Zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief. En studenten worden gesubsidieerd. Dus die betalen een klein tariefje.
0: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het voor studenten mogelijk maken om laagdrempelig aan sport te doen. Maar ook dat je elkaar buiten het studieverband ook kunt ontmoeten en banden kunt opbouwen, vriendschappen kan opbouwen, relaties kan aangaan en jezelf kan ontwikkelen.
0: Zit er natuurlijk wel een klein topsportdeel aan, want er zijn natuurlijk ook gewoon verschillende topsportverenigingen die bij jullie trainen, maar ook topsporters hè, die student zijn. Ik noem even een Sergio Joro, Tom de Boer, Kira Lambrink, zijn allemaal toch inmiddels bekende atleten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
1: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we dus zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam, die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt, dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit. Dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
0: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je. Kijk, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook topsporters ook bij jullie actief zijn?
1: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, het is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen, dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
0: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
1: Ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
0: Ja, want neem aan, daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
1: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor studenten heel veel te kiezen valt. Dus het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state of the art is. En vooral ook betaalbaar.
0: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan. Wat springt er voor jou bovenuit?
1: Nou, ik denk dat wat de situatie met name in Amsterdam uniek maakt ten opzichte van andere studentensteden is dat we veel vestigingen hebben verspreid over de stad. Dus wij willen eigenlijk proberen om sport aan te bieden op de plekken waar studenten ook zijn. De Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld alleen al is al verspreid over meerdere locaties in Amsterdam. En zeker met de nieuwe vestiging straks op het Rutgers Eiland zitten we ook op de meest belangrijke plekken waar ook studenten zijn. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Plus dat we natuurlijk gestegen zijn naar een deelname van meer dan 20.000 deelnemers op jaarbasis.
0: Nou, dat zijn prachtige aantallen die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
1: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum, doen we elke 50ste dag van dit jaar hebben we door wat speciaals. Dan hebben we in al onze 4 fitnesscentra, staat er dan een DJ en dan verstoppen we een gouden dumbbell. En degene die die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje. En dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
0: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of niet aansluitend, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
1: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. Dat kan ook eigenlijk niet, want de GNSK legt zo'n groot beslag op onze faciliteiten dat het eigenlijk niet tegelijkertijd kan.
0: Maar even snel uitgerekend, elke 50ste dag van het jaar betekent denk ik al dat we er in ieder geval al 2 gehad hebben met dag 50 en dag 100. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, het is gewoon heel erg leuk. We krijgen hele leuke positieve reacties van studenten. Ja, die verwachten het ook niet echt. En dan is er toch een klein feestje in de fitness en valt nog een prijsje te verdienen. En ook in elke periode van 50 dagen doen we een fitness challenge waar mensen aan mee kunnen doen. En alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
0: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat groot Nederlands studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het is zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt groot Nederlands studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker, maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten, maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit, plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. Verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
0: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
1: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters, die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
0: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
1: Wat ik het leukste vind is toch dat dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij, dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. He, er wordt wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport, maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
0: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
1: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van 2 universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
0: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het Groot Nederlands Studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
1: Heel graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalak Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad, wat je terecht al zei, enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dit is zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump. Maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC-evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen het home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat een paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenwijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dichtbij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, €450 miljoen voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. It's so lovely when it's sunny.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapten met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd, want je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey en in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld, tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens de hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je met echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen, is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook gedaan.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk.
2: Ja.
3: Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Ja, want dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam ook zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is ook altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Lieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor... Ja, startticket?
3: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één.

0: moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
1: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
0: kom je er vanzelf.
2: Ja, nou, ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
0: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
1: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
0: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
1: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang dus.
2: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
1: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger. Omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
0: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
1: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
0: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
1: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
0: En waar zijn die 6 halve marathons?
1: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is
2: ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
1: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
2: Ja.
1: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
2: Ja.
1: Dat lijkt me wel echt.
0: Het is de mooiste, hè?
1: Ze zeggen het, hè? Ja.
0: Maar Dam tot Dam loop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
0: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
1: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
2: Ja, ik denk dat het wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
1: Ja,
2: dus bij deze.
1: Ja, nou leuk.
0: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Dam loop.
1: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sito.
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
9: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
11: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is dat nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis in Rotterdam. Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je. Je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel. Het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staf van Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè? Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staf van Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. En in het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. En in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als hoofdsponsor van het Nederlands elftal. Stel, wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld. Dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een

0: Wat is dan mooier dan in toch het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1-auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
0: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status, de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of zonder onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir. En zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's. De plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1-team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruyff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van een Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola voor een Italiaan. En daar komt Enzo Maresca als trainercoach. Dat voor wat de kleine nieuwtjes betreft, Robert.
1: Nou, dan gaan we maar snel door met de gele en de groene kaart. Wie verdient de complimenten? Wie moet even opletten, Frank? Over wie gaat dat deze week?
0: Ja, geel, dat zal niemand verbazen, is voor de poppenkast die ik al gemeld heb. Je hebt zojuist die tweestrijd tussen de 2 potentiële voorzitters van Real Madrid. Enerzijds is dat Florentino Perez, de huidige voorzitter. Die dacht te kunnen scoren en dat helpt natuurlijk voor hem in die strijd. Om José Mourinho, de special one, voor de 2e keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15.

0: hoofdjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardig en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de Special One, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. Niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid. En ook voor José Mourinho. En ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen. Naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. Hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En dat is dan juist om dat ploegen, die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
0: Ja, en zeker de Tour de France straks met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
0: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, weten vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast, waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BeverSport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol beachport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook voetvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Hoi, ja, hoi. We gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvragen traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels, zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mocht worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving, daar merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen, zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigde het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Ja, footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor een sport is dat?
2: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden, waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een voetvolleyprogramma Live After Football, waar ze ook voetvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam die echt serieus goed kunnen voetvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan, dan kan je bij het voetvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Life.
2: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben, waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben. Maar waarbij ook juist de recreante voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat voetvolleytoernooien door het land heen. En er zijn ja, genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2 tegen 2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4 tegen 4 zijn bij ons.
1: Ja, en is dat goed dat je dat aanstipt? Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis de KNLTW Beachtennis Tour en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven, dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4 tegen 4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van. En daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4 tegen 4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Het levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden, dat we 2 weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op ja, eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon 2 weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we na 2 weekenden Almere hebben staan, 2 weekenden Huizen. In Hoek van Holland staan we 2 weekenden. En daar wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de tour. Het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
2: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Maar net als Scheveningen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand, gaan we weer naar Ameland, inderdaad. Het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker. Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer?
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meeste eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. Ja, we hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag, omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag. Die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en footvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker gaan we dat dit jaar ook doen. We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi, een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in footvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk ja, 360 graden in een kooi kan je sporten. Die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van Cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? Nou ja, we hebben dit jaar steken ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zo meteen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap Roundnet, het spijkbal. En dat, ja, die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Life Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie. De linkjes naar de inschrijfformulieren, want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met nou in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu hebben we net mooi 2, 3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het ja, iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er nog daarna nog 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Life?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. Nee, mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Live evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt. En dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door. Elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd alweer.
0: All Sports Radio Live.

0: sportte vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar dus, ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
2: eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. En ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
3: Ja.
2: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon

0: heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen. Als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat... ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Ja, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
0: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle... want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen.
2: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met, jullie spelen team is met?
0: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
2: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
0: Dan kan je
2: de hoofdpunten
0: Het uitgaan. Brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
2: Ja.
0: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
0: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. Dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens, omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
0: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
2: En dan zeg Colombia gaat naar het WK, dus...
0: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
2: Ja.
0: Dus dat is heel mooi.
2: Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of...
0: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Oli Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moesten, dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen.

0: En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan en ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk, ga gewoon naar een club, heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben en kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel, wordt veel van je gevraagd, veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
1: Ja.
0: Je kan niet elke baan nemen, omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast, ja, het is gewoon zo'n mooie sport die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht en heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
2: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
0: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
2: kijk.
0: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben en dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter en dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
2: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
0: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk om het zo maar te zeggen.
2: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
0: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
1: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
0: Nou, het mooie is, ik drink niet.
1: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
0: Nee, dat is waar. Maar eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. Dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
2: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
0: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks meer even minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
1: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
0: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
1: Ja.
0: Dus die zijn echt heel goed. Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, en dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En het is, ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
2: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. En daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
2: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker, zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
0: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
10: Excuse me. My name is on the list.
11: What list?
10: The DJ's list.
11: Miss Thing, there is no guest list tonight.
10: Oh.

0: Leslie's Mix. Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
9: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
11: Tennis. Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland nog wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig. Die zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. We hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen zeg maar op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden zei men van goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel. Die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt. Om daar je droom achterna te jagen. Dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf. Tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied. Maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus ja, dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar ja, je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Maar ja, dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Nou ja, afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dus ja, dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat zijn. Nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ja. Hoor, maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we het afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij hebt wind mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat de jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32? 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Genop Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer student-topsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen. Maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar.
2: Nou, dat leverde verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het US.

0: is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zoal? Want het is vrij breed, hè?
0: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam, waaronder vier gyms. Maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness. En wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark. Dat ligt naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam-West, Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op de Routes Eiland.
1: Nou, dus heel veel verschillende plekken waar dus studenten samenkomen om te sporten. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Want het is ja, we hebben het nu over een topsportdeel ook natuurlijk in de intro. Maar het is veel meer dan alleen dat natuurlijk.
0: Ja, voor ons is topsport eigenlijk een heel klein deel van ons pakket. We richten ons vooral op de breedte sport. We vinden het heel belangrijk dat studenten naast hun studie heel laagdrempelig kunnen sporten. En vooral ook laagdrempelig kunnen kennismaken met heel veel verschillende sporten. Om te kijken wat zij leuk vinden en daar ook veel ervaring op doen in verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.
1: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
0: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Dus dat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen. Worden gesubsidieerd door de universiteit. Voornamelijk studenten kunnen daaraan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet-studenten kunnen meedoen aan de sportprogramma's, zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief en studenten worden gesubsidieerd. Dus die betalen een klein tariefje.
1: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het voor studenten mogelijk maken om laagdrempelig aan sport te doen. Maar ook dat je elkaar buiten het studieverband ook kunt ontmoeten en banden kunt opbouwen, vriendschappen kan opbouwen, relaties kan aangaan en jezelf kan ontwikkelen.
1: Zit er natuurlijk wel een klein topsportdeel aan, want er zijn natuurlijk ook gewoon verschillende topsportverenigingen die bij jullie trainen, maar ook topsporters, hè, die student zijn. Ik noem even een Sergio Joro, Tom de Boer, Kira Lambrink, zijn allemaal inmiddels bekende atleten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
0: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we dus zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam, die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt, dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit. Dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
1: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je. Kijk, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook topsporters ook bij jullie actief zijn?
0: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, het is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
1: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
0: Ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
1: Ja, want het neemt.

0: maar daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
1: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor de studenten heel veel te kiezen valt. Dus het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state of the art is. En vooral ook betaalbaar.
0: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan. Wat springt er voor jou bovenuit?
1: Nou, ik denk dat wat de situatie met name in Amsterdam uniek maakt ten opzichte van andere studentensteden is dat we veel vestigingen hebben verspreid over de stad. Dus wij willen eigenlijk proberen om sport aan te bieden op de plekken waar studenten ook zijn. Nou, de Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld alleen al is al verspreid over meerdere locaties in Amsterdam. En zeker met de nieuwe vestiging straks op het Rutgers Eiland zitten we ook op de meest belangrijke plekken waar ook studenten zijn. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Plus dat we natuurlijk gestegen zijn naar een deelname van meer dan 20.000 deelnemers op jaarbasis.
0: Nou, dat zijn prachtige aantallen die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
1: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum doen we elke 50ste dag van dit jaar hebben we door wat speciaals. Dan hebben we in al onze 4 fitnesscentra staat er dan een DJ en dan verstoppen we een gouden dumbbell en degene die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje en dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
0: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of nou, niet aansluitend, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
1: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. En dat kan ook eigenlijk niet, want de GNSK legt zo'n groot beslag op onze faciliteiten dat het eigenlijk niet tegelijkertijd kan.
0: Maar even snel uitgerekend, elke 50ste dag van het jaar betekent denk ik al dat we er in ieder geval al 2 gehad hebben met dag 50 en dag 100. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is gewoon heel erg leuk. We krijgen hele leuke positieve reacties van studenten. Ja, die verwachten het ook niet echt. En dan is er toch een klein feestje in de fitness en er valt nog een prijsje te verdienen. En ook in elke periode van 50 dagen doen we een fitness challenge waar mensen aan mee kunnen doen. En alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
0: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat groot Nederlands studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het, zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt groot Nederlands studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker, maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten, maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit, plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. Verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
0: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
1: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters, die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
0: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
1: Ja, wat ik het leukste vind is toch dat, dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij, dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. Hè. Er wordt, op, wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport, maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
0: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel Studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
1: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van twee universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
0: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het Groot Nederlands Studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
1: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
3: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
4: Goedemiddag, Robert.
3: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
4: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op 2 staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld beide clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opcent geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
3: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen. En zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
4: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd en die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000, dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed, heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks, maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE, dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij de investering, heeft hij een podium laten bouwen, dat is nu bijna klaar, in de tuin voor het Witte Huis, voor een UFC-evenement dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news, maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou hij niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
3: Ik denk dat hij nog een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
4: Dat soort.
3: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
4: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen Home of Talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf dat initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
3: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
4: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er eenmaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
3: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
4: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
3: In Spanje.
4: Oh, is in Spanje, oké.
3: Een van de buitenrijken van Barcelona.
4: Oké. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, 450 miljoen euro voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
3: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier, want hij koopt nu eigenlijk, natuurlijk, het is een hele grote club, maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is, hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
4: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de kenmerken, belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
3: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
4: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam op zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Damloop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut.
3: Ja,
1: absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren hoor. Dus.
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer nog gevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, nou, ja. En via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe. En ik doe dit eigenlijk al... Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, die Dam tot Damloop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Damloop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Het is echt.

0: in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken. Ja, dus bij deze.
1: Ja, nou, leuk.
2: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
1: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden. En toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur. Omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor. In het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè? En ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè? Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht. Was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. Nu hè, een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar in Duitsland. Het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. En misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch even terug nog naar het wereldkampioenschap voetbal. Want als we de tv straks aanzetten tijdens de wedstrijden, dan zie je er uiteraard ook allerlei reclames op televisie voorbij komen rondom de wedstrijden. En daar zijn toch behoorlijke recordbedragen voor neergeteld.
2: Ja, dat is in ieder geval de verwachting. Het meeste is natuurlijk al lang verkocht. Maar het WK voetbal mag zich dan weliswaar in de nachtelijke uren afspelen. Veel wedstrijden zijn toch ook in de avonduren te zien, dus dat is interessant. De stichting Eetreclame, de STER, meldt dat er de komende weken volop commercials te zien zullen zijn. En er worden zelfs hogere uitgaven verwacht dan tijdens het EK van 2024 in Duitsland en het WK van 2022 in Qatar. En met name supermarktketens zoals Jumbo en Albert Heijn. En natuurlijk KNVB-hoofdsponsor ING presenteren deze week. Of hebben al gepresenteerd deze week grote campagnes rond het WK. En met badjassen en jasjes en handdoeken. Het is natuurlijk ook zo dat het WK duurt langer dan ooit. Omdat er natuurlijk 48 deelnemende teams zijn. In het verleden was dat 32. En daardoor zijn er in totaal 104 wedstrijden. Dus in Qatar waren er maar 64 wedstrijden. Dus de toename is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat het WK langer duurt. Het is natuurlijk ook weer afhankelijk, kan ik me voorstellen, dat met name zo'n ING als sponsor van hoofdsponsor van het Nederlands elftal, stel wat we niet hopen, dat Nederland snel wordt uitgeschakeld, dan zal ING niet doorgaan met die campagne tot het eind van het WK, lijkt mij. Maar goed, dat is gissen. Voorlopig is in adverteren tijdens een groepsduel tussen Oranje en Zweden op 20 juni aanstaande. Aanvang 7 uur, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is het populairst. Een tv-reclame in de rust kost dan volgens Ster €57.000. Nederland begint, zoals we allemaal weten, het WK op 14 juni tegen Japan.
1: Dan, zoals altijd, Frank, de Formule 1.
2: Ja, ik heb nog een Formule 1 nieuwtje. Ferrari heeft een nieuw meerjarig contract afgesloten met Charles Leclerc. Nou, dat vind ik niet verbazingwekkend, want Leclerc is toch een hele talentvolle en een goede rijder. Dat houdt in mijn ogen, en nu ga ik een persoonlijke interpretatie, en het is niet gebaseerd op feiten, maar op een buikgevoel. Die deur die blijft openstaan voor Max. Want stel dat Red Bull niet in staat zal zijn de auto dit jaar aanzienlijk te verbeteren, waardoor Max elke race weer mee kan strijden voor het podium, dan zou het zomaar toch kunnen dat Max aan het einde van dit seizoen vertrekt. En nogmaals, dat is een buikgevoel wat ik heb. En dan gaat het stoeltje bij Ferrari van Lewis Hamilton, dat komt vrij aan het eind van het seizoen, want de speculaties dat Hamilton stopt aan het eind van dit seizoen, die zijn niet meer schaars, maar die zijn hier zeer frequent. Nogmaals, het is een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Max wil bewijzen aan de wereld dat hij de beste is. Nou, dat hoeft hij bij mij niet meer te bewijzen, maar er zijn er toch nog veel die eraan twijfelen en die het toeschrijven aan het succes van de Red Bull auto in de tijd dat Max wereldkampioen werd. Ik denk dat Max de ambitie heeft, de doelstelling heeft om ook nog een keer in een andere Formule 1 auto wereldkampioen te worden. En wat is dan mooier dan in het magische van Ferrari? Dat is en blijft de meest populaire Formule 1 auto, ook al zijn ze al tijden niet meer wereldkampioen geweest. Maar dat zouden ze met Max natuurlijk wel kunnen. Dus het zou wel heel interessant worden dan tussen Leclerc en Max natuurlijk. Maar ik denk toch dat Max net weer iets beter is dan Leclerc. Maar dat is enigszins chauvinisme vanuit Nederland.
1: Nou, voordat we naar de groene en gele kaart gaan, nog wat korte nieuwtjes.
2: Ja, we hebben het deze week natuurlijk veel over dat wereldkampioenschap voetbal. Zoals net ook al. Terecht natuurlijk. Intussen zitten de vrouwen niet stil. Met name in de Verenigde Staten. Want de Women's Super League heeft een recorddeal over de uitzendrechten tot 2030 weten af te sluiten met CBS. En voor een niet nader bekendgemaakt bedrag. Maar het gaat over vele tientallen miljoenen per jaar. En het is voor het mannenvoetbal klinkt dat als weinig, maar voor het vrouwenvoetbal is dat veel. Dus het vrouwenvoetbal maakt sprongen en dat moet in Nederland ook gaan plaatsvinden, naar mijn mening. Dan de Chinese Alibaba-groep, niet onbekend natuurlijk, heeft afgelopen zaterdag bij de finale van de Champions League in Budapest een 5-jarige sponsordeal met UEFA bekendgemaakt voor het sponsorschap van de 3 Europese competities en het EK 2028. Alibaba krijgt de status de official and exclusive AI, cloud computing services en e-commerce partner of UEFA. Bedragen zijn niet onthuld, maar naar verluidt zou er een bedrag van 200 miljoen per jaar mee zijn gemoeid. Nou, dat is dus weer interessant voor de UEFA. Dan iets heel anders, nou over naar het wielrennen. De bidons, die we natuurlijk allemaal kennen voor de renners om uit te kunnen drinken, die worden ook vaak gebruikt om in te plassen. Niet zo'n smakelijk onderwerp, maar het is gewoon een feit. Op zichzelf natuurlijk goed, want langs de weg even plassen of onder het fietsen zo uit de broek plassen is niet echt promotie voor het wielrennen. Want dat is dus ook door de UCI officieel nu verboden dat te doen. Zeker waar het publiek staat. En op straffen van flinke boetes. Maar ja, wat doen de renners met die volgeplaste bidons? Dat vraag je je natuurlijk af en die gooien ze weg. Nou, kinderen die langs de weg staan, die vinden dat natuurlijk prachtig, want die kijken naar zo'n bidon als een souvenir en zullen het ook gaan gebruiken. Nou, om mee naar school te nemen voor hun drinken tijdens de middagpauze. In ieder geval is op dit moment een issue in België. Het haalt zelfs de voorpagina's, de plasbidons. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen en wat de UCI daarmee gaat doen. Dan een kleine correctie over wat ik vorige week meldde. Gucci, het Italiaanse modemerk, tekende bij het Franse Formule 1 team Alpine een hoofdsponsorcontract voor 3 jaar. Ik meldde dat dit voor 25 miljoen per jaar was. Ik heb intussen, moet ik dat corrigeren, want ik heb gehoord uit goede bron dat het aanzienlijk meer is, namelijk 60 miljoen dollar per jaar. Dus excuus voor die verkeerde berichtgeving. Dan tenslotte voor de kleine nieuwtjes. Of het komt door de Champions League finale waarin 2 Spaanse coaches streden om de Europese titel. Ik weet het niet, maar Spaanse coaches zijn behoorlijk in trek. Liverpool maakt al 2 dagen na het ontslag van Arne Slot bekend dat zijn opvolger de Spanjaard Andoni Iraola zal zijn. En dat is de huidige coach van Bournemouth. Ajax kiest ook voor een Spaanse coach. Nou, dat zal ook niemand verbazen met Jordi Cruijff natuurlijk daar aan het roer als technisch directeur. Maar het is de 50-jarige Miguel Angel Sanchez Munoz die zichzelf presenteert onder de naam Michel. Hij tekent, of heeft intussen getekend, voor 2 jaar. Manchester City echter, die neemt afscheid van de Spanjaard natuurlijk. De one and only Pep Guardiola.

0: José Mourinho, de special one, voor de tweede keer vast te leggen als hoofdcoach van het sterrenensemble. De man heeft al 15 hoofdcoachjobs op zijn naam en minstens evenveel ruzies in zaken zijn merkwaardige en vooral arrogante gedrag. Zijn bijnaam, zoals hij overal wordt genoemd, de special one, is niet door anderen bedacht, maar is door hemzelf bedacht. Nou, dat zegt al genoeg. Maar ook niet alleen geel aan hem, maar zeker ook geel aan de club. Het aantrekken van die speciale manier. En ja, maar ja, wie weet, hij heeft wel een track record. En wie weet moet ik volgend jaar dit herzien. En moet ik hem complimenteren en een groene kaart uitdelen voor het behalen van het Spaanse kampioenschap. En wellicht voor het behalen van het Europese kampioenschap. Niets is zo vergankelijk als het voetbal. Maar op dit moment eigenlijk even dus geel voor Real Madrid. En ook voor José Mourinho. En ook voor Florentino Perez. Dan het groen. Dat gaat wat mij betreft naar het wielrennen. Naar de Visma Leasebike Rabobank wielerploeg. Voor de meer dan imposante wijze waarop zij de Giro hebben beheerst. Niet alleen natuurlijk voor het onbetwiste de roze trui voor Jonas Vingegaard. Maar met name vooral, vind ik althans, voor de indrukwekkende ploegentactiek. Fascinerend en hulde voor die ploegleiding. En vooral ook voor een Sepp Kuss, de Amerikaan in de ploeg, die zichzelf evenals de Italiaan Affini en de Belg Victor Kampenaars volledig hebben weggecijferd in dienst van Jonas Vingegaard. En het mooie dan, dat Jonas Vingegaard, die ook nog die extra bergetappe had kunnen winnen, maar die gunde aan teamgenoot Sepp Kuss, want er was geen gevaar voor zijn roze trui. Nou, het fantastisch ploegspel en dat maakt het wielrennen zo extra gefascineerd. En ik krijg vaak de vraag, en die zal jij ook ongetwijfeld krijgen, Robert, als sportgek. En hoe kan je in godsnaam een hele dag bijna voor een etappe van de Tour de France voor de televisie zitten? En het is dan juist om die ploegentactiek te bekijken. En mensen die dat niet weten of niet kennen, die begrijpen dat niet. Die zeggen, je kan toch ook de laatste 5 minuten kijken, want dan zie je wie er wint. Maar het juist wat fascinerende in het wielrennen, die ploegentactiek. En dat vond ik voor Visma, Leasebike, Rabobank een buitengewoon mooie prestatie. En ik ben zeer benieuwd hoe dat nou met de Tour gaat. Want ze hebben ook nog eens in die ploeg Wout van Aert. Ze hebben ook nog eens Matteo Jurgensen. Ze hebben ook nog eens Christophe Laporta. En ze hebben ook nog Matthew Brennan, dat nieuwe talent. Nou, dus dat belooft wat in de tweestrijd met Pogacar in de Tour de France. En ik kijk er nu al naar uit.
1: Ja, plus wie kan er nou niet genieten van een hele dag koersen met alle prachtige beelden. Het is een beetje de ultieme vorm van slow television. De ene naar de andere stilleven vliegen je om de oren.
0: Ja, zeker de Tour de France trouwens met al die prachtige kastelen in Frankrijk. En ja, en wat veel mensen niet weten, maar wat ik helemaal terecht vind en ook absoluut goed, is dat de televisiecontracten voor de Tour de France, die daar is in verbonden niet alleen een aantrekkelijk bedrag dat ze moeten betalen voor de rechten, maar ook ze krijgen een compleet draaiboek aangeleverd door de organisatie van de Tour de France, ASO, het Franse bedrijf. En daar staat in dat ze de beelden van de kasteeltjes tussendoor moeten ze niet alleen tonen, maar ze krijgen teksten aangeleverd die ze moeten oplezen. En ik hou niet van opdrachten vanuit de commerciële hoek aan de zenders. Maar in dit geval is het volstrekt relevant. Want het promoot het toerisme in Frankrijk. En het is irrelevant, want de renners komen er langs. En het geeft een extra cachet aan de Tour de France. Dus ik vind dat een prachtige manier om extra geld te genereren voor de sport.
1: Het welbekende kastelenboekje. En Frank, tot slot, volgende week zijn we er weer met een uitzending van de BV Sport. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Wie heb je uitgenodigd?
0: Ja, het is natuurlijk helemaal in het begin aan de vooravond van het WK voetbal. Dus het moest een voetbalgerelateerd iemand worden. Dus daar heb ik koortsachtig naar gezocht. En ik heb gelukkig, en daar prijs ik mezelf gelukkig mee, beter vast te leggen dat Jan de Jong, de baas van de Eredivisie, dat die onze gast zal zijn, Robert. En dan kunnen we natuurlijk over Oranje praten. En hij heeft recentelijk ook zeer nadrukkelijk gemeld dat hij zeer ontevreden of teleurgesteld is in het optreden van de Eredivisie. Omdat ze natuurlijk in Europa nauwelijks meer meetellen. En dat is natuurlijk voor hem een zeer zware teleurstelling. Want hij moet die clubs motiveren om zichzelf te positioneren in Europa. Want hoe verder we komen in Europese competities, hoe aantrekkelijker het Nederlands voetbal ook wordt. En nu wordt het al snel een

0: Mickey Mouse competitie genoemd. En dat wil hij natuurlijk niet. Dus Jan, die alles weet van voetbal, want hij was ook algemeen directeur van Feyenoord. Hij was voormalig algemeen directeur van de NOS. En is nu dus algemeen directeur van de Eredivisie. Dus dat is een hele interessante gast, waar we ongetwijfeld een mooie discussie mee op gang kunnen zetten, Robert.
1: Dat denk ik ook wel. We kijken er alvast naar uit volgende week dus in de BV Sport. Jan de Jong te gast. Frank van der Walbaken voor nu. Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Beachport Radio Live.
1: Het gaat weer een mooie zomer vol Beachport worden. Af aankomend weekend starten weer een nieuwe editie van de Summer Beach Live Tour met beachvolleybal, beachtennis, maar ook footvolley. Dit jaar start de tour met een dubbele stop in Almere, waarna we via Ameland, Hoek van Holland, Huizen en Kijkduin uiteindelijk eind augustus gaan afsluiten in Scheveningen. En net als vorig jaar gaan we Summer Beach Live weer op de voet volgen met organisator en ja, uiteraard onze beachman Arnoud Wilschut. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, we gaan aankomend weekend weer los met een nieuwe Summer Beach Live. Toch allereerst even, ja, hoeveel voeten heeft dat nou in de aarde om zo'n hele tour te organiseren?
2: Nou ja, toch eigenlijk best wel wat. Wij zijn er de hele winter zoet mee. En nu zijn we met de laatste loodjes bezig om alles op het strand te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk wel een fulltime job, om het zomaar te zeggen. Natuurlijk van vergunningsaanvragen of locaties bepalen eigenlijk eerst. En dan de vergunningsaanvragen traject in. De materialen die allemaal op orde moeten komen. Dus het is, we zijn met z'n vieren eigenlijk de hele winter ook bezig om deze tour klaar te maken. En inderdaad, wat je zegt, aankomend weekend gaan we starten in Almere. En dat heeft ook altijd nog, elke nieuwe stop of elke nieuwe tour heeft wat eigen hobbels. Zo ook Almere.
1: Ja, en daar ben je ongetwijfeld as we speak mee bezig. Want wat zit er dan bijvoorbeeld in die laatste loodjes richting zo'n eerste weekend?
2: Nou, dit weekend, we zitten in Almere, op Almere Strand. En we hebben een leuke combinatie met de Dutch Water Week ook. Dus eigenlijk is Almere een heel groot strand waar verschillende evenementen gaan plaatsvinden dit weekend. En omdat we ook nog eens een keertje eigenlijk relatief nieuw zijn in Almere, hebben we dit keer de eer om eigenlijk alle controles die je zo'n beetje kan bedenken, om die te krijgen. Dus we krijgen eigenlijk overal controle op deze dagen. En dat varieert van horeca tot hoe staat alles verankerd. Je weet het verhaal in Amsterdam met het festival waar een tent niet gebruikt mocht worden. Dus ook onze tenten worden vandaag en morgen gecheckt. En alles, hoe we aan het opbouwen zijn. En vandaag kwam er nog een stukje bij wat er in Almere nu speelt. Dus dat het water, dat we niet mogen zwemmen. En er zijn de afgelopen week 3 honden blijkbaar zwaar ziek geworden. 2 overleden honden. Dus ja, het is een aparte week deze Almere.
1: Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar wel klaar voor al die controles of nog wel wat dingetjes aan te vinken, zeg maar?
2: Nou, wij zijn eigenlijk altijd wel redelijk klaar, omdat we alles bijna zelf in eigen huis hebben. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen, als ze komen controleren, wat voor punten zij nog hebben waar we aan kunnen denken. Maar in principe hebben wij eigenlijk alles op orde. We doen het ergens voor de 30ste editie. 30ste jaar moet ik zeggen, niet de 30ste editie, maar 30ste jaar. Dus we hebben al genoeg ervaringen ook met wind, maar de regelgeving, dan merk je toch dat er steeds weer wat verandert. Dus het is ook wel goed dat ze komen controleren. En het is voor ons lekker dat aan het begin van het seizoen is. Alleen we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan uiteindelijk.
1: Ja, een nieuw seizoen staat dus voor de deur. Ten opzichte van vorig seizoen zijn er veel veranderingen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. We hebben een aantal belangrijke toevoegingen dit jaar. Summer Beach Live bestaat normaal voornamelijk uit beachvolleybal toernooien. En dit jaar, je kondigde het eigenlijk al aan, hebben we inderdaad ook beachtennis erbij. De KNLTB Beachtennis Tour, die haakt aan op de locaties, de meeste locaties. En de footvolley tour, we gaan meer met footvolley doen. En daar zijn we eigenlijk al heel druk mee bezig. Ook afgelopen week alweer wat clinics footvolley gedaan. En nu is het zorgen dat footvolley de komende zomer ook weer een mooi plekje op de beachkalender gaat krijgen.
1: Nou, footvolley dus een hele nieuwe toevoeging ook. Beachtennis zagen we al een paar keer wat voorbij komen. De sport kennen we ook wel. Maar voor de mensen die het footvolley niet kennen, wat voor sport is dat?
2: Nou, footvolley is eigenlijk, we spelen het op hetzelfde veld als beachvolleybal. Dus gewoon een beachvolleybalveld. Het net komt op 2,20 meter te hangen bij de heren. En het is de bedoeling dat je met je voeten natuurlijk de bal over het net speelt. De jeugd zal het wat minder goed kennen, maar ik denk dat de oudere generaties van de televisie de beelden nog heel goed kent van de eilanden. Waar we altijd een mooi sportprogramma hebben. Er is nu nog steeds een voetvolleyprogramma Live After Football. Waar ze ook voetvolley spelen op Curaçao, zeg ik maar even uit mijn hoofd. Ja, en het is eigenlijk een hele mooie sport, zeker op hoger niveau. We hebben in Nederland best wel wat Brazilianen in de omgeving van Amsterdam. Die echt serieus goed kunnen voetvolleyen. Dus waar de volleyballers de bal met hun handen over het net heen slaan. Dan kan je bij het voetvolley verwachten dat ze met de onderkant van de voet de bal boven het net nog terug schoppen, slaan, hoe je het noemen wilt. Dus het levert spectaculaire beelden op.
1: Nou, een spectaculaire toevoeging dus dan ook aan Summer Beach Live.
2: Ja, het is uiteindelijk ook de bedoeling dat we het hogere niveau gaan toevoegen. Want het hogere niveau in Nederland is een beetje de laatste jaren afgekalverd, zal ik maar zeggen. En wij willen juist weer een nieuwe tour hebben waarbij we gewoon de beste spelers ook op de tour hebben. Maar waarbij ook juist de recreante voetballers eigenlijk deze sport ook kunnen gaan ervaren. Je ziet in Nederland best wel nog wel wat voetvolley toernooien door het land heen. En er zijn genoeg voetballers die denken dat ze heel goed een balletje hoog kunnen houden. En dat kunnen ze op het strand dan uiteindelijk bewijzen. En dat kan 2-2 zijn, maar dat kan ook heel goed 4-4 zijn bij ons.
1: Ja, en is dat goed dat je dat aanstipt? Want er zijn dus verschillende toernooien, verschillende speelvormen mogelijk. Ook voor beachvolleybal en beachtennis. Want ook dat is in meerdere categorieën ingedeeld, hè?
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk hebben we zowel bij het beachtennis, de KNLTB Beachtennis Tour en daarbij ook nog de Nederlandse kampioenschappen in Scheveningen en in Hoek van Holland. Dus die is eigenlijk verdeeld in een stukje hoger niveau en dat verdeelt zichzelf naarmate de mensen inschrijven. Dan verdeelt zich dat over hoger niveau en over wat lagere of nieuwe teams. En bij het volleybal hebben we nou op dit moment een kleine 15 verschillende categorieën voor de dames, de heren. En de grootste categorie is eigenlijk de mixcategorie bij beachvolleybal. En daar gaan we dit jaar ook nog wat leuks mee doen. We gaan de categorie 4 tegen 4 nog wat meer promoten. En dat gaan we doen met Stefan Boermans. Die wordt daar ambassadeur van en daar zullen we de komende zomer nog veel meer mee gaan doen.
1: Nou, dat is wel een mooie toevoeging, want dat is natuurlijk gewoon een topper.
2: Ja, zeker. En zeker een topper die ook graag de beachvolleybalsport in de picture zet. Hij is natuurlijk zelf nog steeds speler op het hoogste niveau. Net een toernooi gespeeld waarbij ze net buiten de prijzen zijn gebleven. Maar zij staan ook echt voor de beachvolleybalsport. En ook ze vinden het ook gewoon leuk en gezellig om op het strand te zijn en met vrienden te spelen. Vandaar ook dat hij de categorie 4-4 ontzettend leuk vindt.
1: Dan over de locaties. We weten nog van vorig jaar dat het wekelijks bijna van hot naar her reizen was. We doen dit jaar wat minder verschillende speelsteden aan. Wel een aantal dubbele weekenden. Dat levert denk ik voor jou en je organisatie ook wat meer rust op.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Vorig jaar hadden we ook nog een dubbele weekenden. Dat we twee weekenden tegelijkertijd ergens waren. Daar zijn we eigenlijk van afgestapt. We focussen inderdaad op eigenlijk de wat grotere locaties. Waar we ook gewoon twee weekenden achter elkaar kunnen staan. Dus vandaar ook dat we inderdaad twee weekenden Almere hebben staan. Twee weekenden Huizen. In de Hoek van Holland staan we twee weekenden. En daar wordt een van de weekenden wordt eigenlijk het Nederlands kampioenschap jeugd weekend. Dus daar hebben we 80 velden met alleen maar de Nederlandse jeugd aan het spelen. En het tweede weekend hebben we dan volledig weer vol voor Summer Beach Live, voor de recreanten. En voegt de Nederlandse Volleybalbond daar ook nog hun competitie aan toe.
1: Kijk, en dus ook nog een dubbel weekend in Kijkduin en een afsluitend dubbel weekend in Scheveningen. En niet te vergeten natuurlijk een van de hoogtepunten op de Tour, het weekend in Ameland. Of op Ameland, het is een eiland.
2: Ja, precies. Op Ameland, in Ameland. Maar ze net als Scheveningen. Maar we gaan inderdaad eind juni, eind deze maand gaan we weer naar Ameland inderdaad. Het grootste weekend verwacht ik, of samen met Scheveningen, verwachten we dit jaar rond de 100 velden uit te komen. De inschrijvingen voor Ameland lopen altijd erg goed. En dit jaar ook. Dus dat gaan we zeker... Wordt dat een leuk feestje eind deze maand weer?
1: Ja, van welk weekend of welke stop verwacht jij het meest?
2: Ik verwacht het meeste eigenlijk. Ja, ik heb eigenlijk dit jaar wel meer topweekenden. Het weekend met het NK Jeugd in Hoek van Holland. Daar verwachten wij dit jaar echt een. We hebben de afgelopen 3 jaar daar zijn we wel een beetje naartoe gegroeid. En daar kunnen we nu echt gewoon ook heel veel velden kwijt. Dus dat is leuk. De horeca weet ondertussen wie wij zijn, wat we doen. En die vinden het heel prettig als wij langskomen met de tour. Dan gebeurt er wat op dat strand. En in Scheveningen, ja, daar komen we altijd graag, omdat daar veel te doen is, veel reuring is. En het is natuurlijk superleuk als je het Nederlands kampioenschap hebt. En dan vervolgens ook gewoon als recreant naast de Nederlandse teams kan spelen. En dat loopt ook echt in elkaar over. De velden van het NK op vrijdag en zaterdag, die worden zowel op zaterdag als zondag ook door de recreanten gebruikt. En we gaan er echt een soort slotfeestje van maken in Scheveningen.
1: Nu hebben we het over 3 vaste sporten dan op de tour. Met het beachvolleybal, beachtennis en voetvolley. Nu weet ik ook van voorgaande jaren dat jullie ook nog wel eens in een weekend experimenteren met een extra sport. Gaat dat dit jaar ook weer zo zijn?
2: Ja, zeker. Gaan we dat dit jaar ook doen? We voegen het zelfs nog iets frequenter toe. We zijn afgelopen jaar met een 360 kooi, een ronde kooi gekomen. En daar gaan we eigenlijk verschillende sporten in aanbieden. Daar kan je in voetvolley, daar kan je in volleyballen, in pickleballen. Je moet het zo zien dat je de wanden daarvan kan gebruiken, net als bij padel. Dus je kan eigenlijk 360 graden in een kooi kan je sporten. Die gaan we ook dit weekend in Almere opbouwen. En daarnaast hebben we eigenlijk allerlei spellen met ons mee van Cornhole. Dat is wat meer voor de mensen die wat minder actief willen zijn of een leuk side-eventje willen spelen. Dat zijn de zonnepittenzakjes die je op een bord moet gooien. En wat gaan we nog meer doen? We hebben dit jaar steken we ook nog wat meer in op de kids en ouders. We hebben een stormbaan die elk weekend met ons meegaat. Dus ja, eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken en wij hebben het zo meteen op de tour bij ons. En als er nieuwe sporten zijn, die voegen wij nog heel graag toe. En nu ik het trouwens zo zeg, we hebben in Scheveningen hebben ook nog het Nederlands kampioenschap roundnet, het spijkbal. En die haken eigenlijk ook aan bij onze tour in Scheveningen.
1: Kijk, dat wordt nog heel erg leuk. Dan toch even de praktische informatie. Je kunt je natuurlijk van tevoren aanschrijven of inschrijven. Je kunt ook op de dag zelf je natuurlijk melden. Maar waar kunnen mensen nou terecht voor meer informatie om zich in te schrijven tijdens de Summer Beach Live Tour?
2: Nou, onze website is de basiswebsite is summerbeachlife.nl. Daar kunnen mensen eigenlijk alles vinden over de locatie, de linkjes naar de inschrijfformulieren. Want het is altijd handig als mensen inderdaad van tevoren bij ons inschrijven en aanmelden. En op locatie kan het ook. Alleen dan kan het zijn dat of een pool vol zit en dat er geen plek is. Maar wij proberen altijd zo lang mogelijk onze categorieën open te laten. En dat mensen ook tot en met in ieder geval vrijdagmiddag standaard kunnen inschrijven bij ons. En we zien ook dat de mensen uiteindelijk heel vaak het weer afwachten. En wij zien dan ook als het zonnetje gaat schijnen of als het lekker weer is, dat de inschrijvingen fors toenemen.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel de pech die je hebt met transport, dat je soms wel wat weersafhankelijk bent voor deelnemers.
2: Ja, dat kunnen we wel stellen. Dus ik heb nu hebben we net mooi 2, 3 weken volgens mij zonovergoten zon gehad. En dit is eigenlijk weer een van de weekenden dat het iets minder dreigt te worden. Dus dat is jammer, maar gelukkig hebben wij er daarna nog 11 te gaan. Wij rekenen er altijd op dat het zonnetje ook bij ons gaat schijnen. En dan maken we er een mooi evenement van.
1: Precies. Tot slot, Arnoud, weet ik dat jij van jezelf al heel erg druk bent met overal zijn en velden bouwen en dat soort dingen. Wachten er voor jou ook weer wat meer uitdagingen gedurende deze zomer dan Summer Beach Life?
2: Ik hoop dat de uitdagingen juist steeds minder worden. Maar ja, je weet zelf en je merkt ook dat ik af en toe net niet ben op de plek waar ik moet zijn. Mijn belangrijkste uitdaging is dat er een aantal mensen in ons team bijkomen om juist meer dingen te gaan en te kunnen bouwen. dat de taken steeds verder verdeeld worden. Zeker omdat we meerdere sporten gaan toevoegen. Dus we zijn echt ook aan het kijken, oké, wie kunnen onze ambassadeurs voor verschillende sporten zijn. Om elke sport echt een plek te geven binnen onze Summer Beach Live evenementen. En ja, voor de rest onze uitdagingen die zitten eigenlijk met name als het zou gaan waaien. Om ervoor te zorgen dat alles op het strand blijft staan, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is uiteindelijk aan het einde van de dag ook wel handig. Dat je al je spullen nog hebt. En dat je die niet 2 kilometer in zee kan terughalen.
2: Precies.
1: Arnoud Wildschut, voor nu dank voor je tijd. Wij gaan elkaar eigenlijk de hele zomer door. Elke week bijpraten over hoe het gaat. En de weekenden en de stops en dergelijke. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor nu dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes met de laatste voorbereiding op stop 1 in Almere aankomend weekend.
2: Dat komt goed. Dankjewel voor jouw tijd alweer.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja, het was een goede prestatie. En ja, we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En ja, we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus ja.
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, we moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar dus, ook niet dichtbij of zo?
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. Maar ja, we moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En ja, we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja, gewoon. Ja.
1: Lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja. Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En ja, dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ja, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst, toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. En nou ja, volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
2: Nou ja, eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En ja, dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ja, ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis? Of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. Ja, de eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? En ja, het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus nee, het is een indrukwekkende sport. En ja, je geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Nou ja, mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
3: Ja.
2: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Hey, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer, wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker, en vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Ja, het kan dus echt nou ja, voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoofdpunten
2: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg, Colombia gaat naar het WK, dus. Hè?
2: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent?
2: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan.

0: heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
1: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
0: kijk.
1: Dus wij hadden al vanaf het begin al zeg maar een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
0: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
1: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
1: Ja, zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
2: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
1: Nou, het mooie is, ik drink niet.
2: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
1: Nee, dat is waar. Maar ja, ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
0: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
1: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
2: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
1: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
2: Ja.
1: Dus die zijn echt heel goed. Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, en dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
0: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
1: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
0: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram.
1: Lekker.
0: Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
1: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
5: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat, ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Ude, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt het nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is jullie zijn nu eigenlijk een beetje... Die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meest contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar er is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, het heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32? 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja zeker omdat... je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Van vrijdag tot en met zondag zullen studentensporters uit alle studentensteden van Nederland in verschillende sportdisciplines gaan strijden om die prachtige titel van Nederlands studentenkampioen. De 2026 editie van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap, oftewel GNSK, gaat plaatsvinden in Amsterdam. Wat het een extra mooi feest maakt, want het organiserende USC viert dit jaar ook nog eens haar 50-jarig jubileum. USC faciliteert onder meer studenttopsporters met een officiële topsportstatus aan de UvA en de HVA, maar ook verenigingen als Neerhuis maken gebruik van de mogelijkheden die USC biedt op het gebied van krachttraining en fysieke ontwikkeling. Ik ga erover in gesprek met Rodrigo Koesel, die club- en projectmanager is bij het Universitair Sportcentrum. Rodrigo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Eigenlijk een dubbele felicitatie wel op zijn plek, want niet alleen een prachtig 50-jarig jubileum, maar dan ook nog eens een keer het studentenkampioenschap van Nederland binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk geen toeval. We hebben juist gekeken of we het konden gaan organiseren in ons jubileumjaar.
1: Ja, en dan moet je het natuurlijk nog wel binnenhalen, maar iedereen was er vrij snel over eens dat gewoon moest eigenlijk dit jaar?
2: Nou, dat leverde verder geen probleem op, de verkiezing.
1: Nou ja, dat is goed om te horen. Dus gaan we dat vanaf vrijdag meemaken. Allereerst misschien even het USC. Het bestaat nu 50 jaar. Ooit volgens mij begonnen ergens ver weg op een hele andere plek. Maar inmiddels te vinden op het Science Park daar zo. En een grote ontwikkeling doorgemaakt, hè?
2: Ja, nogal. Het begon op de Boelelaan. En dat is natuurlijk voor Amsterdammers een bekende plek, omdat de vuur daar ook vlakbij is. En daar heeft de UvA ooit een sportcentrum gebouwd met sporthallen en andere zalen. Een flink groot project. En daar heeft het jarenlang gezeten. En het is altijd toch een beetje verwarrend geweest, want ons sportcentrum is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En uiteindelijk hebben ze besloten om het toch te verplaatsen naar de huidige locatie. En dat is het Science Park, wat op zich wat dat betreft veel logischer is, omdat het een campus van de Universiteit van Amsterdam is.
1: Ja, en nu is het USC inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks heel veel mensen komen. Wat doen de mensen daar zoal? Want het is vrij breed, hè?
2: Het is heel breed. We hebben ook meerdere vestigingen in Amsterdam. Waaronder vier gyms, maar op onze hoofdvestiging op het Science Park hebben we twee hele grote sporthallen, een klimhal, squashbanen, een hele grote fitness en wat kleinere zalen voor andere sporten. Daar vlakbij hebben we ook een tennispark, dat ligt naast de Jaap Edebaan. Dan hebben we een fitness bij het AMC, het ziekenhuis. Dan hebben we nog een fitness in Amsterdam. West, Nieuw-West moet ik zeggen, bij de HVA. We hebben een fitness aan de Wieboudstraat. En er komt nog een vestiging bij. En dat is op

0: om te kijken wat zij leuk vinden en daar ook veel ervaring op doen in verenigingsverband. Maar ook, wij vinden het belangrijk dat studenten elkaar ontmoeten op zo'n plek.
1: Ja, en nu klinkt dit als een prachtig instituut wat er staat. Is dit uniek in Nederland of is het op meerdere plekken een soortgelijk iets geregeld?
0: Nee, het is zeker niet uniek. We hebben een stuk of 13 USC's, zogenaamde universitaire sportcentra in Nederland. En die hebben allemaal een soort ontwikkeling meegemaakt als wij. Dus dat het steeds grootschaliger is geworden. Over het algemeen hele goede voorzieningen worden gesubsidieerd door de universiteit. Voornamelijk studenten kunnen daaraan meedoen. En bij ons is het nog zo dat ook niet-studenten kunnen meedoen aan ons sportprogramma, zodat er ook wat integratie plaatsvindt. Maar die betalen dan een regulier tarief en studenten worden gesubsidieerd, dus die betalen een klein tariefje.
1: Wat maakt het nou zo belangrijk dat er zoiets bestaat als een USC?
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we het voor studenten mogelijk maken om laagdrempelig aan sport te doen, maar ook dat je elkaar buiten het studieverband ook kunt ontmoeten en banden kunt opbouwen, vriendschappen kan opbouwen, relaties kan aangaan en jezelf kan ontwikkelen.
1: Nu zit er natuurlijk wel een klein topsportdeel aan, want nou ja, er zijn natuurlijk ook gewoon verschillende topsportverenigingen die bij jullie trainen, maar ook nou ja, topsporters hè, die student zijn. Ik noem even een
0: Ja.
1: Sergio Joro, Tom de Boer, Kira Lambrink, zijn allemaal nou ja, toch inmiddels bekende atleten die bij jullie trainen. Betekent dat jullie eigenlijk niet alleen een functie voor studenten hebben, maar eigenlijk ook voor de bredere topsportinfrastructuur in Amsterdam?
0: Ja, maar het geldt eigenlijk vooral voor studenten die studie en topsport combineren. Die proberen we dus zoveel mogelijk te helpen. En als een student dan een topsportstatus heeft, en dat bepaalt dan Stichting Topsport Amsterdam. Die helpt ons met bepalen of iemand daar wel of niet voor in aanmerking komt. Dan kan die gratis gebruik maken van onze faciliteiten. En voor sommige van die topsporters komt dat dan heel erg goed uit. Dat maakt het makkelijker om het te combineren met een studie.
1: Ja, maakt dat ook wel extra leuk als je. Kijk, de studenten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar maakt het ergens ook wel jullie werk ietsjes leuker als er toch ook, nou ja, topsporters ook bij jullie actief zijn?
0: Natuurlijk, dat zijn toch een beetje de krenten in de pap als een bekende sporter. Ja, dat is ook een beetje erkenning voor het niveau van onze voorzieningen, dat ook een topsporter daarvan gebruik maakt. Dus alleen dat is al leuk.
1: Want die voorzieningen zijn natuurlijk gewoon op en top. Anders zouden die topsporters, maar nog veel meer atleten natuurlijk niet bij jullie trainen. Hoe zit het eigenlijk met die faciliteiten?
0: Nou, ik denk dat we gewoon hele goede faciliteiten hebben. We zijn weliswaar een organisatie voor studenten, maar we zijn wel een professionele organisatie. Dus er werken gewoon heel professionele mensen. We hebben goed onderhouden faciliteiten. Dat geldt niet alleen voor de fitness, maar dat geldt ook voor de tennisbanen, de squashbanen, noem maar op.
1: Ja, want neem aan, daar zit natuurlijk ook wel iets dat het ook voor jullie natuurlijk belangrijk is dat jullie hele goede faciliteiten hebben. Want nou ja, je kunt natuurlijk gewoon sport aanbieden, maar ja, bij jullie is het natuurlijk net even een tandje professioneel allemaal.
0: Nou, ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is dat in een stad als Amsterdam dus voor studenten heel veel te kiezen valt. Het is niet zo heel vanzelfsprekend dat ze dan voor ons zouden kiezen. Dus wij moeten ons ook nog eens onderscheiden op dat gebied door te zorgen dat we bekend zijn bij studenten, dat ze weten dat onze voorzieningen er zijn. Maar ook dat het daar goed is, professioneel georganiseerd, dat je goed bij ons kan trainen en dat het leuk is, dat het state of the art is. En vooral ook betaalbaar.
1: Waar zijn jullie nu het meeste trots op? Als we toch even kijken naar die 50 jaar ontwikkeling en waar jullie nu staan, wat springt er voor jou bovenuit?
0: Nou, ik denk dat wat de situatie met name in Amsterdam uniek maakt ten opzichte van andere studentensteden, is dat we veel vestigingen hebben verspreid over de stad. Dus wij willen eigenlijk proberen om sport aan te bieden op de plekken waar studenten ook zijn. Nou, de Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld, alleen al is al verspreid over meerdere locaties in Amsterdam. En zeker met de nieuwe vestiging straks op het Roeterseiland, zitten we ook op de meest belangrijke plekken waar ook studenten zijn. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Plus dat we natuurlijk gestegen zijn naar een deelname van meer dan 20.000 deelnemers op jaarbasis.
1: Nou, dat zijn prachtige.

0: aantallen die waarschijnlijk niet overal te vinden zullen zijn. Maar zo'n 50-jarig jubileum mag natuurlijk niet zomaar passeren. Hè? Dat moet wel gevierd worden. Wat valt er dit jaar te verwachten naast dan, zullen we het zo nog even over hebben, het GNSK?
1: We zijn ter ere van het 50-jarig jubileum, doen we elke 50ste dag van dit jaar hebben we door wat speciaals. Dan hebben we in al onze 4 fitnesscentra, staat er dan een DJ. En dan verstoppen we een gouden dumbbell. En degene die die dan vindt, die krijgt een prijs van ons. En daarnaast hebben we een officiële receptie, noem maar, of een feestje. En dat is op 12 juni aanstaande in onze hoofdvestiging op het Science Park.
0: Dus dat is, als ik even te bedenken, direct aansluitend. Of niet aansluitend, semi-aansluitend. Dat is een week later, denk ik, dan de GNSK.
1: Ja, dat klopt. Het is niet gelijktijdig. Dat kan ook eigenlijk niet, want de GNSK legt zo'n groot beslag op onze faciliteiten dat het eigenlijk niet tegelijkertijd kan.
0: Maar even snel uitgerekend, elke 50ste dag van het jaar betekent denk ik al dat we er in ieder geval al 2 gehad hebben met dag 50 en dag 100. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is gewoon heel erg leuk. We krijgen hele leuke positieve reacties van studenten. Ja, die verwachten het ook niet echt. En dan is er toch een klein feestje in de fitness en valt nog een prijsje te verdienen. En ook in elke periode van 50 dagen doen we een fitness challenge waar mensen aan mee kunnen doen. En alles in het teken van het getal 50. Dus dat is eigenlijk het thema het hele jaar.
0: Nu gaan we dus vanaf vrijdag ook dus dat groot Nederlands studentenkampioenschap zien in Amsterdam. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Het is een heel groot toernooi in 13 takken van sport. Het is wel voor niet-studenten een heel onbekend toernooi. Dus het is zeker de term GNSK zegt mensen niks. En als je zegt groot Nederlands studentenkampioenschap, wordt het misschien iets duidelijker. Maar eigenlijk is het een Nederlands studentenkampioenschap in 13 verschillende takken van sport. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus zeg maar zo'n soort Olympische Spelen, maar dan een beetje in het klein. Waarvoor we al onze sportfaciliteiten inzetten. Maar ook de sportfaciliteiten van de VU, de Vrije Universiteit. Plus nog een aantal sporthallen in Amsterdam. En verspreid over de hele stad zijn er dus eigenlijk 13 grote sporttoernooien tegelijkertijd aan de gang.
0: Ja, nu kan ik me voorstellen dat daar best wel wat atleten op afkomen. Wat zijn ongeveer de deelnemersaantallen die jullie verwachten in de stad?
1: Nou, er komen ongeveer 2000 studenten op af, waarvan zeg maar zo'n 1500 deelnemers. En de rest is begeleiding en toeschouwers, een jury, et cetera. Dus echt veel sporters, die moeten ook allemaal gehuisvest worden. En dat gebeurt voor een heel groot deel op een camping, die we dan ook inrichten op het Science Park. Dus daar staan dan straks allemaal tentjes voor een tijdelijke camping. Op een plek waar het normaal gesproken natuurlijk nooit kan of nooit gebeurt. Dat maakt het ook wel uniek.
0: Waar kijk jij zelf nou het meeste naar uit?
1: Wat ik het leukste vind is toch dat dat al die studenten lekker bezig zijn. Er hoort natuurlijk ook altijd een groot feest bij, dus dat organiseren wij ook. En het is sport op een manier zoals je zou vinden dat het bij studentensport hoort. He, er wordt wordt flink gestreden, wordt op niveau ook gesport, maar er hoort ook gezelligheid bij. Dat, precies zoals je eigenlijk zou verwachten van studenten.
0: Nu is ook nog leuk dat uiteindelijk de stad met de hoogste score in het algemeen klassement ook nog de titel studentensportstad van 2026 mag gaan dragen. Maakt Amsterdam kans op de titel in eigen huis?
1: Zeker, want ons team bestaat uit studenten van 2 universiteiten. Dus misschien dat we nog iets beter hebben kunnen selecteren. Dus Amsterdam maakt zeker een kans, ja.
0: Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Vanaf vrijdag tot en met zondag dus de GNSK, het Groot Nederlands Studentenkampioenschap bij dus een jubilerend USC in Amsterdam. Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, Rodrigo Koesel van USC Amsterdam. En alvast heel erg veel plezier komend weekend.
1: Heel graag gedaan.
2: All Sports Radio Live.

0: that it? Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
7: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
8: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Autosport.
10: Hey, Jalle, Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. Want ja, die eeuwenoude vraag blijft toch altijd: waar komt toch dat geld vandaan wat rondgaat in de sport? Nou, iemand die zich daar dagelijks mee bezighoudt is sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: En dan beginnen we met een lijstje die heel erg lijkt op een ander lijstje. Namelijk Institute of Football Benchmark. Die heeft een lijstje uitgebracht. Most Valuable Football Clubs in Europe.
2: Ja, het is voor de 11e keer dat ze dat doen. Het is inderdaad wat je terecht al zei. Enigszins parallel lopend met Deloitte. Hè, dat accountantsbureau dat ook elk jaar zo'n lijstje uitgeeft. Maar goed, dit keer komt deze naar voren en daar ga ik even op in. Het zal niemand verbazen dat Real Madrid, ondanks een seizoen zonder prijzen, nog steeds de meest waardevolle club is in Europa, met een waarde van 7,7 miljard volgens dat voetbalbenchmark. Op twee staat artsrivaal, zou ik bijna willen zeggen, FC Barcelona met een waarde van 6 miljard. Op 3 en 4 staan gedeeld bij de clubs uit Manchester, dus United en City. Op 5 Arsenal en op 6 Paris Saint-Germain. Leuk is te constateren dat PSV een van de snelst groeiende clubs is. Een groei van 25% ten opzichte van vorig jaar. Maar helaas meldde het persbericht niet op welke positie in die lijst de Eindhovense club staat. Maar het is in ieder geval goed te constateren dat ze stijgen. De afgelopen 5 jaar hebben de top 10 clubs een gezamenlijke opzet geproduceerd van 8,6 miljard. En dat was 4,6 miljard in 2016, dus 10 jaar geleden. Dus in 10 jaar gegroeid van 4,6 naar 8,6 miljard. Dus wie durft nog te zeggen dat de sport aan het plafond zit? Nou, wees er maar voorbereid dat die groei nog zich zal voortzetten. De gecombineerde sociale mediavolgers, en dat is natuurlijk interessant met de huidige ontwikkelingen van het medialandschap, groeide van 736 miljoen in 2016 naar 2,2 miljard in 2026. Dus de sociale mediavolgers van het Europese voetbal. En nog even terugkomend op de leider dus in dat klassement of in dat lijstje, Real Madrid. Binnenkort vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. Dus zoveel verkeer en zo. Het belooft een tweestrijd te worden tussen Florentino Perez, de huidige voorzitter, die al behoorlijk denkt te hebben gescoord in die wedstrijd om het voorzitterschap. Met het aantrekken van José Mourinho als coach. Nou, daar straks nog even wat meer over. En Denzel Dumfries natuurlijk, onze sterspeler, die hopelijk in Amerika straks hoge ogen gaat gooien. En de andere kandidaat, ene Henrique Riquelme, belooft dat hij Erling Haaland en Rodri zou aankopen van Manchester City. Nou, dat zijn niet de eerste, de beste spelers. Haaland, ja, behoeft nauwelijks introductie vandaag de dag als topscorer van Europa. Maar ook Rodri heb ik altijd een waanzinnig goede voetballer gevonden. Totdat hij een zware blessure kreeg, maar hij is weer helemaal terug. Dus ik vind het nog steeds een buitengewoon interessante voetballer. Het zegt iets over het voetbal dat een strijd tussen potentiële voorzitters tegenwoordig wordt uitgevochten via beloftes van spelers of trainers aantrekken. Maar straks nog even meer over Real Madrid.
1: Dan Donald Trump. Daar wilde je toch even kort over hebben. Het is niet dat hij nooit de revue passeert, maar eigenlijk over hem als persoon hebben we het niet zo heel erg gek vaak. Maar jij hebt toch wel je vraagtekens bij zijn manier van handelen en zeker het zichzelf verrijken eigenlijk tijdens zijn presidentschap door middel van de sport.
2: Ja, ik ga het uiteraard in de BV Sport niet hebben over zijn gedrag in zaken het Midden-Oosten en in zaken ook Oekraïne en alle andere ongein die hij uithaalt. Maar hij en zijn familie hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen geïnvesteerd in, om maar even een voorbeeld te geven, in Dell Technologies. Dat is een hele grote high-tech-achtig bedrijf dat onder andere veel doet ook in de wapenindustrie. Deze week maakte het Pentagon een 9,7 miljard opdracht bekend van Dell aan Dell Technologies van de Amerikaanse regering. Dus meneer Trump met voorkennis heeft daar enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. En die zullen ongetwijfeld nu enkele twintigtallen miljoenen waard zijn. Maar hij heeft ook, en dan kom ik op de sport, $50.000. Dat klinkt als een mager bedrag als je het hebt over Trump, maar goed. Heeft hij geïnvesteerd in TKO Holding. Het zegt mij niks. Maar het is het moederbedrijf van UFC en WWE. Dat is het Amerikaanse worstelen. En tegelijkertijd, bij die investering, heeft hij een podium laten bouwen. Dat is nu bijna klaar. In de tuin voor het Witte Huis. Voor een UFC evenement. Dat binnenkort daar gaat plaatsvinden. Nou ja, dit is geen fake news. Maar is openbaar in het licht van de US Office of Government Ethics. Het moet dus openbaar gemaakt worden, dit soort investeringen. Nou, het feit dat hij dus met voorkennis waanzinnige bedragen verdient, is al natuurlijk krankzinnig. Maar het feit dat het Amerikaanse volk het zomaar voor lief neemt, is, vind ik, nog krankzinniger. De man heeft eigenlijk niets met sport, naar mijn weten. Maar misbruikt de sport wel, natuurlijk vanwege de populariteit. En om zijn eigen ego op te krikken en niet in het minst zijn eigen portemonnee. Ik zou bijna willen zeggen, mee moeten doen met de volgende verkiezingen voor de voorzitter van FIFA. Want daar zou die niet misplaatst zijn gezien zijn ethiek.
1: Ik denk dat hij nog wat dat betreft inderdaad een goede, in de meest verkeerde zin van het woord, opvolger van Gianni Infantino zou kunnen zijn.
2: Dat soort.
1: Precies. Het gezegde is natuurlijk, er gaat niets boven Groningen. Ook Donald Trump natuurlijk niet. Zij profileren zich eigenlijk sinds deze week als home of talent. En daarmee hebben ze alle profclubs in de provincie eigenlijk een soort van samengevoegd.
2: Ja, vind ik een opmerkelijk initiatief. Bewonderenswaardig. Ze hebben bedrijfsleven, overheid, onderwijs en zorginstellingen en drie Groningse topsportclubs. Die gaan samen een meerjarige samenwerking aan. Het doel is de provincie op nationaal en internationaal niveau neer te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat. De clubs zijn FC Groningen, uiteraard Donar en Lycurgus, respectievelijk voetbal, basketbal en volleybal. Zullen dus het komend seizoen met Groningen home of talent op hun shirts gaan spelen. En daarnaast zullen de clubs worden ingezet voor gerichte campagnes en activaties. De drie clubs zullen ook op sportgebied intensief gaan samenwerken. In zaken sportbeleving, trainingen, data enzovoort. En dat vind ik op zichzelf goed, want sporters kunnen van elkaar leren. De ene sporter van een volledig andere sporter. Een groep van 6 bedrijven heeft al direct getekend, ook als ondersteuning, dus als sponsors. En de verwachting is dat meer zullen gaan volgen. De gemeente en de provincie Groningen zelf investeren op hun beurt jaarlijks €250.000 in dit initiatief. En dat vind ik ook zelf ook een goed voorbeeld doet volgen. Als de overheid zelf het initiatief niet alleen maar neemt, maar ook boter bij de vis, dan zal dat extra een stimulans zijn voor het bedrijfsleven om ook aan boord te komen. De intentie is om in augustus aanstaande 3 miljoen beschikbaar te hebben. Nou, dat moet naar mijn mening echt wel lukken. Ik ben wel benieuwd wat de verdeelsleutel zal zijn. Want tussen de clubs, want FC Groningen is natuurlijk toch wel iets groter dan Donar en Lycurgus. Dus hoe ze dat gaan verdelen, dat is nog steeds even niet beantwoord, die vraag. Maar je begrijpt, Brainport Eindhoven van PSV is natuurlijk, heeft als voorbeeld gediend voor dit initiatief. En ik hoop dat paar schapen over de dam er meer zullen volgen. Want ik vind dit een heel goed initiatief. En het leidt onherroepelijk tot meer consistentie en meer continuïteit in het sponsorlandschap van sport.
1: Goed nieuws voor alle horecaondernemers en horecazaken in Nederland. Want de regering die heeft inmiddels bepaald dat cafés niet hoeven te betalen als ze de wedstrijden uitzenden tijdens het wereldkampioenschap voetbal.
2: Ja, de Tweede Kamer wil niet dat de NOS aan horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen voor hun klanten. En we kennen allemaal natuurlijk het fenomeen dat tegenwoordig zeker ook weer dat cafés oranje zijn versierd en er helemaal uitzien als een home of orange. En dat daar dan een hoop mensen zitten met een glas bier of met iets anders en genieten van het voetbal gezamenlijk. En dan zie je dat sport verbindt. Dus ik vind het initiatief van de Tweede Kamer vind ik een hele goeie. Het is wel zo dat er kennelijk een soort ondergrens of bovengrens is. Dat het als er maar 10 mensen zitten, dan is het iets anders dan dat er 5000 mensen zouden zitten. Maar de NOS bracht in het verleden hoge tarieven in rekening. Of die ooit werden betaald is mij onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat sommige horecaondernemers dat gewoon niet betaald hebben. Maar nu is het dus geen kwestie meer van betalen. En dat vind ik nogmaals een heel belovenswaardig en een bewonderenswaardig initiatief van onze regering. Waarover we altijd klagen dat ze geen initiatieven nemen. Nou, nu doen ze het een keer wel.
1: Dan een trend die we al een tijdje zien. Dat atleten zich dat toch hun gelden die ze verdiend hebben met sporten herinvesteren in de sport. Meestal is dat in een andere sport. Denk bijvoorbeeld aan een Michael Jordan. Natuurlijk een van de grootste basketballers aller tijden. Die dan een NASCAR team opzet. We zien ook dat nu steeds meer voetballers clubs kopen. Dat is wel een interessante ontwikkeling.
2: Ja, er was een tijd die jij ook ongetwijfeld nog wel zou kennen, Robert, ondanks het feit dat je een stuk jonger bent dan ik, maar dat sterspelers na hun loopbaan een sigarenzaak begonnen, want veel anders konden ze niet, want toen was de populariteit van het voetbal nog een stuk minder dan nu. Maar tegenwoordig kopen ze vaak een eigen voetbalclub, onder andere David Beckham, die Inter Miami kocht, Lionel Messi, die kocht Cornella, ik weet niet precies waar die club gevestigd is. Weet jij dat, Robert?
1: In Spanje.
2: Oh, is in Spanje, oké.
1: Okay. Een van de buitenrijken van Barcelona.
2: Oké. Okay. En dan Gerard Piqué, die kocht FC Andorra. Kylian Mbappé kocht SM Kaan. Luka Modric kocht Swansea City. En Cesc Fabregas kocht Coma 1907. En Cristiano Ronaldo heeft nu net Almeria gekocht. Nou ja, waarschijnlijk gaat ook nog eens dat gerucht, gaat al een tijdje, dat Sergio Ramos zich binnenkort als clubeigenaar zal melden op de ereterrassen. Want vorige week werd bekend dat de 180-voudige international van Spanje dicht bij de aankoop is van Sevilla. Nou, dat is dus ook een grote club. Dus en in ruil voor 80% van de aandelen betaalt een investeringsgroep, waarvan hij dan het gezicht is, €450 miljoen voor die club. Dus het is een leuke ontwikkeling, vind ik. Ik vind het toch, hoe dan ook, ik als sportgek, vind ik het prettiger te melden dat een sportclub wordt overgenomen door een sporter dan door een investeringsmaatschappij. Want die investeringsmaatschappijen die doen het om het geld en die sporter doet het toch primair ook voor de passie die hij heeft of zij heeft voor de sport. Dus ik vind het op zichzelf een hele prettige ontwikkeling.
1: Ja, dat van Sergio Ramos vind ik wel des te mooier. Want hij koopt nu eigenlijk. Tuurlijk, het is een hele grote club. Maar hij klopt wel de club waar hij groot geworden is. Hè, waar zijn hele geschiedenis ligt.
2: Ja, dus die zal niet gauw gekke dingen gaan doen. Die heeft een passie voor die club. Die heeft veel te danken aan die club. Dus zijn hart ligt daar. En passie is een van de belangrijkste kenmerken van sport. Dus dat moeten we hebben. En een investeringsmaatschappij heeft passie voor geld, maar niet voor de sport.
1: Dank voor je tijd, voor het ons weer helemaal bijpraten. En we spreken elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapten met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: de hockey? Nee. En doe je het echt met 1 arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is wel goed. En hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt, is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloopje heel graag doen. Maar die tickets waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, ja, dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor... Ja, startticket?
3: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederland is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook al heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut.
3: Ja,
1: absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus.
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè? Je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè? Dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die zes halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè, ja.
1: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar die allemaal... Waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.